0: uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3

0: De regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapende bozen doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

0: Radio Arnhemse altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio Arnhemse.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel

0: slipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
8: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Remember, the life is so exciting. Remember, the smile is so inviting. Remember.
1: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
2: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimp aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam.

0: Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

Ik wou zo graag een keer Chinees gaan eten. Dat was zo lekker, had men mij verteld. Maar als ik alles van tevoren had geweten, dan had ik boerenkool met worst.

Toen sprak zij, al komt je mee even binnen. Dat brandje blus ik wel even uit. Ik zei heel graag,

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: kruip ik door de...
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren.

0: Twente, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: mobiel. Het geluid van Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Toen ik nog een kleine jongen was en ik 's avonds niet kon slapen, omdat de wind gierde om het huis.

En dat is natuurlijk het weer het mooie. Dat zijn soms die jongens die geen dienst

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
2: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
1: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
3: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is en super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
1: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
2: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
1: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
3: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat en we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
1: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
2: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
1: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
3: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
1: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: In de zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
3: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
1: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen.

0: Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?

0: Herman van Veen en Hilversum 3.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is al 10 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze maandag de 10e augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend blikken we met mooie werk terug op de Drentse Doezems. En de Time Bandits die zitten in de Zweelpop schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Vitesse en Rosalind, maar eerst eventjes schuilen. Dit is de nieuwe single voor Miss Montreal.

Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doelzend. En we hebben ook deze week weer een thema aan verbonden. Namelijk het komend weekend. Dan staat de Drouwende Mond weer in het teken van het Boerenrockfestival. Deze week Drentse Doelzend hits van artiesten die het komend weekend daar op dat festival staan. En daarbij ook even natuurlijk de notering en de dag waarop zij daar gaan optreden. Nou, komende vrijdag, de 14e, staat een mooi wark op het Boerenrock. Ze stonden met deze plaat in 2024 op 193. En eind vorig jaar op 268. Zwoegen!

0: Guus Meeuwis.
1: En ik ook van jou. Straks hier op Radio Dent het nieuws uit de regio. Maar eerst in ons uurtje Nederpop, Lionel Richie. Ik hoor je denken, Lionel Richie. Ja, het is samen Treintje Oosterhuis. En dan mag het wel.

0: zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Het is bijna 9:30. Tijd voor de nieuws uit de regio. Een COSIS-vestiging in Bijlen is gisteravond deels ontruimd. Dat kwam door een lek van waterstofperoxide. De brandweer is meer dan 4 uur ter plaatse geweest om de betreffende ruimte iedere 20 minuten te meten en te ventileren. 2 auto's stonden vannacht in brand in Hogeveen. Tegen 1 uur ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat. 1 uur later was het opnieuw raak, zo'n 10 meter verderop. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de huizen naast de auto's. En door werkzaamheden aan de N34 moeten automobilisten van de vandaag een maand lang rekening houden met hinder. Een deel van de weg is niet bereikbaar. Alle informatie over de werkzaamheden die is te vinden op rtvdrenthe.nl en in de app. En daar vind je natuurlijk ook al het andere nieuws uit de provincie. Als die huis dan met het weer.
6: Het is bewolkt en koeltjes deze morgen, want de wind is naar het noordwesten gedraaid. Uit die bewolking kan nog net een losse spat regen vallen, maar hoe zuidelijker je zit in Drenthe, hoe minder dat is. Vanmiddag krijgt de zon weer meer ruimte, maar het blijft vandaag gematigd met 22 tot in het zuiden van Drenthe 23 graden.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.

0: At last, for miles and all, for miles and all, for miles and all.
1: Deze week bij Radio Drenthe.
2: Tientje of tombola.
1: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd

0: geschreven door Tony Neef. En prachtig mooi gezongen door René Karst. Nog steeds niet klaar met jou.
1: De Schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat deze week in het teken van komende vrijdag. Want dan is het weer zover. Een nieuwe editie voor Sweelpop. Een festival wat al sinds 1982 bestaat. En daarom deze week in de schatkist muziek van artiesten die meerdere keren op het festival hebben gestaan. Waaronder bijvoorbeeld een Harry Slinger in 1994 solo op het podium. En komende vrijdag dan ook weer met Drukwerk. Nou, we gaan even terug naar de zomer van 1987. Time Bandits bracht toen de single Will Be Dancing uit. Het werd niet echt een hit. Kwam niet verder dan de tip. Maar werd het jaar ongetwijfeld gespeeld tijdens Sweelpop.

0: Van Bluff hier op Radio Drenthe. En harder dan ik hebben kan. Er zijn de meningen altijd een beetje verdeeld over de teksten die Bluff zingt. Wat vind je daarvan, Daphne?
1: Ik vind het altijd wel mooi.
0: Ja, mensen die hebben een bloedhekel aan de teksten van Bluff soms. Dan denk ik van, nou waarom dan? Ik vind het altijd poëtisch en mooi gedaan altijd.
1: Ja. Ja. Hey, ik kan er ook wel van genieten eigenlijk.
0: Ik heb een medestander gelukkig maar weer. Nou, bedankt hè.
1: Graag gedaan hoor.
0: Morgen wordt fantastisch. Dit zijn Agda en Munnik.

prachtig mooi proces. Je hebt een liedje gemaakt en nu blijkt dat het wereldwijd een enorm succes wordt. Nou, dat overkomt natuurlijk Robbie van Leeuwen met Mariska Veres als zangeres. Chuck in Blue was dat en Venus aan het eind van het eerste uur. Koffie en Keuvel met, zoals je weet, de leukste nederpop. Tot slot Young and in Love, The Internationals.

0: slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Mama, ik verveel me.
4: Wil je naar Designer Outlet Ochthoek?
3: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
4: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
3: Pret voor de hele familie.
4: In Designer Outlet Ochthoek Duitsland. 20 minuten van Enschede.
5: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïnse drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral...
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïnse drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. In het noorden valt wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
8: Radio A. en Hunze.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Dit is Radio A. en Hunze.
16: Radio A. en Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Plus Russians.
1: Boniem Ozot and Rasputin.
2: Vince o tombola.
1: Het is 7 minuten over 10. Daphne, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
1: Op deze maandag de 10e augustus.
3: Ja, ja. Dat klopt helemaal.
1: Het is een mooie dag vandaag.
3: Wat dan?
1: Mijn jongste dochter is jarig.
3: Oh, gefeliciteerd.
1: Ja.
3: Ja.
1: 27 is ze geworden.
3: Oh, jeetje.
1: Echt?
3: Ja.
1: Oud al, hè?
3: Nou, ik ben 29 geworden, dus ik denk, ja.
1: Je weet er alles van.
3: Ja, 8, ja, 27, ja. Jong.
1: En jij hebt vanochtend je vuurdoop.
3: Ja,
1: of niet?
3: Klopt.
1: Bij Tientje of Tombola.
3: Nou, ik vond het helemaal leuk.
1: Nou ja, jouw carrière is nu klaar hier.
3: Ja, dat is waar. Ik heb alles gedaan.
1: Ja, ja. Daarom.
3: Ja, maar ik zie al, nou ja, sinds ik hier werk, zie ik dat ding daar staan.
1: Ja.
3: En dan denk ik, ja.
1: En die lokt jou toen het.
3: Ja.
1: Ik wil dat. En vanochtend was het eindelijk zover.
3: Ja, ik was helemaal blij.
1: Ging het goed?
3: Ja, ging goed.
1: Ja.
3: Ja. Oh. Nou, hij was wel een beetje stroef. En we hebben de WD-40 nog niet gepakt. Oh. Dus ik ook.
1: Met een beetje spray erin.
3: Ja, goed. Denk ik.
1: Nou, je krijgt straks nog een herkansing. Dus ja. Mooi zo. We gaan ons spel namelijk bespelen. Tientje of Tombola. Afgelopen zaterdag mocht ik hier ook even zitten. 'S Ochtends. Toen ging de hoofdprijs eruit.
3: Ja.
1: Ja.
3: Bijzonder is dat, hè?
1: Och, prachtig.
3: Ja.
1: Johan Kamperman uit Rode Rest, die won hem. En die gaat samen met zijn EGA een helikoptervlucht maken.
3: Ja,
1: boven
3: geweldig.
1: Het circuit. Maar er zitten best nog wel leuke prijzen in, hoor. Dus een mooie bidonspet. Een mooi campinglampje zie ik hier nog staan. Die gebruik ik zelf ook nog wel eens als ik ergens ben. Een bartje zie ik nog. Volgens mij ook nog zo'n haspel die ja, nog is. Dus er waren drie van, er zijn er twee weg, maar er zit er nog eentje in. Dus mooie prijs nog in Tientje of Tombola. Of je gaat voor de tientje, dat mag je natuurlijk ook zelf weten. 0592331188. En de vraag van vandaag, wil jij hem stellen?
3: Ja, is helemaal goed. Hoe heet de commissaris van de koning van Drenthe?
1: Oeh, het is een nieuwe. Dus heel veel mensen die zullen denken, oh, wie is dat ook alweer?
3: Nou, even goed nadenken.
1: 0592-33-1188. Appje sturen mag ook. Eros Ramazzotti, se bestasa una canzone.

0: Bella Lefty was dat hier op Radio Drenthe. Dat met Basten. Vriendje op tombola. Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Via. Via, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Via Bremer.
1: Ja, helemaal.
0: Udo Hogeveen.
1: Udo Hogeveen.
0: Hoe is het op de Hogeveen?
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat lekkerder weer dan gisteren, hè?
1: Nou, zegt het wel. En morgen ook nog.
0: Morgen ook nog. En daarna wordt het weer even zweten.
1: Nou, dan zien we. Dan blijven we de hele dag in huis, hè?
0: Ja, en de gordijn dicht.
1: Nou, dat nog niet.
0: Nee, dat nog niet. Nou, ik heb overdag de gordijn dicht, want ik heb de zon achter.
1: Ja,
0: de zonwering.
1: Bij de zonwering. Ja, dat wel.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, nou ja, we zien het wel.
0: Heb je ook, kun je s'nachts van beetje slapen dan, met die plaknachten?
1: Ik wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik vond niks. Dan nacht warm en dan weer koud en dan lig je onder je dekbed en dan zweet je weer en dan doe je dat weer. Ach, man.
1: Ik ben een hele goede slaapster dus.
0: Och, dat is mooi, ja.
1: Ja.
0: Hey, wat doe je overdag om de dag lekker door te komen?
1: Nou, wat zou ik zeggen, een beetje aanrommelen op onze leeftijd, hoeven we niks meer te doen, hè?
0: Nee, alles mag.
1: Niks hoeft meer.
0: Ja.
1: Radio luisteren.
0: Ja, hè?
1: Ik zet 's morgens, dan sta ik op en dan zet ik de Radio Drenthe aan.
0: Mm-hmm.
1: En dan zet ik een kopje koffie met een broodje. En ik heb de hele dag Radio Drenthe aan.
0: Och, heerlijk. En ook nog een beetje de krant lezen of zo?
1: Oh, ja, dat ook nog wel. Die
0: lijst volgen, ja. En doe ik met de ochtendgymnastiek die wel eens op televisie is, of?
1: Nee, dat doe ik zelf wel. Ik heb jaren naar sport en bewegen gegaan, dat gaat nog niet meer. Maar ik doe nog wel oefeningen op de home trainer, zo, dat wel.
0: Oh ja, mijn vriendin zegt altijd tegen mij, en ik ben nog niet zo old, maar je moet wat vitaal old worden, dat is belangrijk.
1: Ja, precies, ja.
0: Beetje in beweging blijven.
1: Nou, dat is heel goed.
0: Mooi zo.
1: Ah. Leuke dingen doen.
0: Ja. En ook nog een keer met een spelletje mee aan doen.
1: Nou, zo is dat.
0: Nou, wil je nog meer?
1: Ja.
0: Nou, het was mooi een gesprek, maar we zullen spelling hier maar gaan doen via.
1: Ja, doe dat maar. Ja,
0: het is wel gezellig zo. Maar. Hey, hoe heet de commissaris van de Koning in Drenthe?
1: Agnes Mulder,
0: hè? Opzeg, hey, hartstikke goed. Ik vind het wel een mooie. Dus het is een jonge commissaris nog?
1: Ja, ik vind het geweldig. Ik heb les nog een stukje gelezen, ik weet niet meer wat van, maar ik vind het een hele sympathieke vrouw.
0: Ja, ze heeft een mooi stukje ervaring natuurlijk al. Ja, ze heeft ooit wel gemeenteraadslid geweest en statenlid in de Tweede Kamer, dus ze heeft alles al hard en nu dit.
1: Ja, ik vind het een leuke vrouw, ze doet het goed.
0: Ja, en ik geloof ook wel dat zij er echt voor alle Drenthe is. Van alle lagen.
1: Dat is ze ook, ja.
0: Nou, mooi zo. En ik mag jou feliciteren, Via, want je hebt 10 euro en...
1: Nou, kijk eens aan.
0: Ja.
1: Kun je weer een kopje koffie verkopen,
0: hè? Nou, misschien wat, Ray. Ja. Wil je daarmee doen of zeg je van, nou, doe toch maar een muntje in de tombola?
1: Nee, ik heb spullen zat. Hmm. En ik doe het voor een goed doel. Ik zit in een aanhuurwoning bij Onderkinald in Hogeveen. En daar doen ze zulke mooie activiteiten en kerkdiensten.
0: Ja.
1: Nou, en elk tientje is welkom. En dan wil ik het in de pot doen.
0: Dat vind ik een fantastisch mooi initiatief.
1: Ja.
0: Echt waar. Ups. Gefeliciteerd. Maar nu heb ik wel hier een producer bij me staan, Daphne, die enigszins een traantje weg moet pinken. Want die wil altijd graag een muntje in dat ding gooien.
1: Nou, zeg maar voor mij. Ja, nee, maar ik doe gewoon, snap je wel?
0: Ja, nee, tuurlijk. Ik snap het, hartstikke goed.
1: Ik heb spullen zat.
0: Ja.
1: Ik ben niks meer nodig zoveel op mijn leeftijd, dus...
0: Wat mooi.
2: Ja, dit geeft me alleen maar een goed gevoel, hoor.
0: Ja, dat is mooi. Mooi zo. Ja, en die traan van Daphne, die gaat wel weer weg, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: En ze is vandaag ook nog, sinds vanmiddag ook nog.
2: Dus mag nog een keer.
0: Mooi zo.
1: Ja?
0: Hey, Via, heb niet nog even in de lijn, dan gaan we even wat gegevens noteren. En dan zullen we ervoor zorgen dat het allemaal dik in de auto komt.
1: Helemaal goed.
0: Heel mooie dag, hè?
1: Ja.

0: zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Het is 10:30. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. Een COSIS-vestiging in Bijlen is gisteravond deels ontruimd. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe ging het om een jerrycan waterstofperoxide van 1,5 liter die was omgevallen. De brandweer is meer dan 4 uur ter plaatse geweest om de betreffende ruimte elke 20 minuten te meten en te ventileren. De mensen die in dit deel van het gebouw wonen zijn ondergebracht bij hun familie. Moto2-coureur Colin Feijer is tijdens de eerste ronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië gecrashed. Hij kwam in aanraking met de motor van David Alonso, die daarvoor een long lap penalty kreeg. Hoewel hij meteen weer opstond, betekende het voor hem wel meteen het einde van de race. 2 auto's stonden vannacht in brand in Hogeveen, in dezelfde straat, een uur na elkaar. Tegen 1 uur ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat en een uur later was het opnieuw raak, 10 meter verderop. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de huizen naast de auto's en de oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Het is niet de eerste keer dat in Hogeveen auto's uitbranden. Het gebeurde de afgelopen maanden meerdere keren. En door werkzaamheden aan de N34 moeten automobilisten vanaf vandaag een maand lang rekening houden met hinder. De eerste 2,5 week is de A34 afgesloten tussen De Punt en verkeersplein Gieten. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op rtvdrenthe.nl. Net zoals het andere nieuws uit de provincie.
4: Dankjewel, Daphne.
6: Als die neus dan met het weer.
7: Het is bewolkt en koeltjes deze morgen, want de wind is naar het noordwesten gedraaid. Uit die bewolking kan nog net een losse spat regen vallen, maar hoe zuidelijker je zit in Drenthe, hoe minder dat is. Vanmiddag krijgt de zon weer meer ruimte, maar het blijft vandaag gematigd met 22 tot in het zuiden van Drenthe 23 graden.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Tony Hadley was het, Spandau Ballet. And Only When You Leave.
1: Op Chuck. Met Remco Wilkens.
0: Het is 8 minuten overal wel. Remco die is vanavond voor ons op Chuck. En die is volgens mij, als ik het adres zo zie, zelfs de provinciegrens over. Remco, goedemorgen.
2: Ja, man. Goedemorgen. Ja, ik heb al wens eigenlijk, hè. Weet je, ik sta op camping aan Zuidlaardermeer. En ja, ik ben hier niet zomaar. Want achter mij staat een caravan met een vuurtent. En die caravan, die is voor mensen die niet zo breed hebben, om het zomaar te zeggen. Ja, en die caravan is van Lynette Venema. Ja, waarom dit initiatief?
3: Ja, nou, wij staan hier dus vanuit Stichting Tanya Lawrence. En wij doen dit dus al een aantal jaren. Voor het tweede jaar staan we nu op deze mooie camping. En dit is echt gewoon voor gezinnen. Dat ze even eruit kunnen. En mensen zoals je zei die het financieel moeilijk hebben. Maar ook vaak nog op andere vlakken. Bijvoorbeeld ziekte of verlies binnen het gezin. En op deze manier bieden wij de mensen toch dat ze even eruit kunnen.
2: Ja, en komt er dan veel mensen? Met al veel mensen eigenlijk die er behoefte aan hebben, laat ik zo vragen.
3: Ja, eigenlijk te veel. Eigenlijk gewoon meer dan dat we kwijt kunnen in de caravan. Wij staan hier eigenlijk het hele seizoen. En in de zomervakantie, dus eigenlijk de volledige 8 weken... komen eigenlijk iedere week komt hier een nieuw gezin in. Ja. En dat is eigenlijk buiten de vakantie om dan ook nog weekendjes. Maar vooral in de zomervakantie is dat natuurlijk prachtig. Want er komen hier gezinnen die kinderen die gewoon nog nooit op vakantie zijn geweest überhaupt. En mensen die al jaren niet weg kunnen, ook niet een dagje weg kunnen. Dus dit is gewoon echt even ontsnappen. Even uit huis, even niet aan dingen denken van thuis. En gewoon echt even rust.
2: Ja, en wat een weertje deze zomer.
3: Ja, we hebben echt zoveel geluk. Het is echt gewoon fantastisch. Dus ja, er is ook niemand die hier heeft gezeten met alleen maar regen. Het is, het is gewoon echt vakantie.
2: Ja, ik zeg wel eens, we hebben Italië op visite.
3: Ja, zo ongeveer wel, hè? Ja.
2: Nou, is dit een caravan met een vuurtent? Dat is er één, hè? Dat blijft ook bij.
3: Ja, dat klopt. Wij willen niet heel groot worden, want we willen het vooral heel persoonlijk houden. Want de mensen die hier komen, willen we ook gewoon goed mee in gesprek kunnen. En ook kijken, eigenlijk, hoe kunnen we mensen verder helpen? Want het stopt niet alleen met één ding. Wij doen natuurlijk ook kledingpakketten, voedselpakketten, dagjes weg. Maar wij gaan ook in gesprek van, hoe kunnen we nu zorgen dat je op langere termijn bent geholpen? En dan gaan we kijken van, wat zit er voor initiatief bij jou in de omgeving? En zo proberen we mensen ook een beetje op weg te helpen. Dus ja, het is even eruit. En dat is even wat ademruimte. Maar we willen ook graag zorgen dat mensen meer hebben dan dat. En dat kan je niet doen als je ineens veel groter wordt. Dan gaat het persoonlijke stukje er ook af.
2: Dus als het goed is, dan komt ze aan de jaar niet weer.
3: Deze gezinnen die komen inderdaad maar één keer. Want we hopen eigenlijk dat ze volgend jaar ervoor kunnen zorgen dat ze zelf een dagje weg kunnen. Dat is eigenlijk ons streven om mensen een beetje dus op weg te helpen.
2: Nou ben je begonnen op Camping Witte Zomer in Assen. Nou sta je hier bij het Zuidlaardermeer. Ja, hoe lang ben je dan al bezig?
3: We doen dit op de camping, zeg maar. De vakanties doen we nu 4 jaar. Als stichting zijn we nu al 6 jaar bezig. En ik hoop het nog wel eindeloos door te kunnen doen.
2: Ja, nou moet je die mensen ook een beetje lekker nijden verschoten en zo. Hè? Je moet een beetje zorgen dat die koelkast gevuld is, zeg maar. Hoe werkt dat? Hoe doe je dat?
3: Op social media maak ik filmpjes. En in die filmpjes vraag ik dan ook of mensen misschien ons willen steunen daarin. En daarvan krijgen wij donaties binnen. En eigenlijk alles wat we doen met de stichting. Dit is eigenlijk maar één klein stukje. We doen heel veel meer. Maar ook dit doen we eigenlijk allemaal van de donaties die we binnenkrijgen.
2: Ja. En dat loopt wel groter.
3: Ik zei net voor die tijd ook al, de rekening is altijd leeg. Want we hebben zoveel hulpvragen. En alles wat er binnenkomt, gaat er ook direct weer uit. Want het heeft geen zin om het gewoon maar op de rekening te laten staan. En er zijn zoveel mensen die het nodig hebben. Dus eigenlijk zijn we altijd... We hebben altijd donaties nodig om de dingen te doen die we willen doen. Maar als we het niet kunnen doen, doen we het niet. Maar we doen wat we kunnen.
2: Ja, en hoeveel mensen zitten we op dit moment in die caravan?
3: Ze zitten nu met z'n 5 zitten ze erin. Ja, een vader, moeder en 3 kindjes.
2: Ja, en dat wil wel groot.
3: Ja, er zitten 2 grote bedden in, dus dat past wel. Maar we hebben ook nog, want er komen ook wel gezinnen gewoon met wat grotere kinderen. En dan zetten we gewoon een extra tent ernaast, gewoon een slaaptentje. En dat past altijd wel.
2: Ja. En dit is de laatste week, denk ik?
3: Nee, voor ons niet. Want wij hebben ook gezinnen die elders uit het land komen. En die hebben natuurlijk nog wel vakantie. Dus wij gaan nog wel gewoon eventjes door hier.
2: Ja. En aan de jaar gewoon weer wieden.
3: Ja, natuurlijk. Ja, wat ik zeg, als we het kunnen doen, dan doen we het.
2: Ja. Nou, Wim. Mooi initiatief hier, hè?
0: Nou, dat dacht ik.
2: Man.
0: Hoe kunnen we als luisteraar die stichting ook nog een beetje helpen? Of,
2: Ja, kunnen we jullie ook een beetje vinden op het internet?
3: Ja, het is dus Stichting Tanya Lawrence. T-H-A-N-I-A. En dan vind je het eigenlijk al wel. Oh. Het is een beetje een gekke naam, ik weet het. Maar ja, we hebben gewoon een website. Maar vooral op TikTok hebben we heel veel volgers. En op Instagram ook. Dus dan kan je ons vast wel vinden.
2: Ja, nou Wim, Tanya Lawrence. Ja, dat klinkt niet altijd drens, hè?
0: Nee, dat niet. Nee. Maar ik ga op zoek. Remco, dankjewel.
2: Goed zo, Wim. Oké, mooi. Mail hem.

0: Elvis Presley op Radio Rente en zijn Burning Love.
1: Wie keuvelt hier?
0: Daphne,
2: hey.
0: Heb jij hem al in huis? Vroeg ik vanochtend ook aan Judith.
2: Nee.
0: De bril.
2: Nee.
0: De eclipsbril.
2: Ik heb hem nog niet.
0: Het is nog 2 dagen, hè?
2: Ja, klopt. Moet ik eigenlijk wel even haast mee maken.
0: Ja. Ik heb gisteren even gekeken, daar kom ik straks wel even op. Maar die kringen die kosten nogal wat, geloof ik. En je moet ook wel goed uitkijken welke.
2: Ja.
0: Want de 12e, dan is het zover. De grote eclips. De eerste totale zonsverduistering sinds die van 1999. Ik weet het nog heel goed.
2: Ja, ik was toen 2, dus ik niet. Maar
0: niet, nee.
2: Wat kan je er nog van herinneren dan?
0: Nou, niks. Oh. Nee, serieus niet. Nee, dat weet ik allemaal niet meer. Dus ik heb wel een keer iets van een maansverduistering of zonsverduistering. En dat kijk ik heel even. En, maar wat ik nog wel weet van die tijd, is dat wij toen gewoon een cd'tje pakten.
2: Ja.
0: En dat wordt nu ten strengste afgeraden om dat te doen.
2: Ja, dat is niet zo goed meer voor de ogen, hè?
0: Nee, dat schijnt ook niet goed te zijn. En wat we eerder ook wel eens deden, opa spreekt, is een stukje glas pakken en dan met een aansteker een roet erop doen. En dan ging je dat vervolgens zo doorheen kijken. Maar dat mag ook niet.
2: Oh, nou.
0: Nee, dat is ook weer slecht.
2: Helaas, want dat is wel handig dat je gewoon van die huistuin en keuken methodes hebt.
0: Woensdag, het wordt volgens mij redelijk goed weer. 25 graden helder, dus okay. Het is wel een voorwaarde. Het is ook pas 's avonds, dacht ik. Hè?
2: Ja, klopt. Ik las dat het in Nederland rond 7:50 ongeveer het hoogtepunt is.
0: 7:50.
2: Okay. Ja.
0: Het begint boven Siberië en dan vervolgens inderdaad zwiept de maanschaduw over het oosten van Groenland en dan gaat het naar IJsland.
2: Ja.
0: Nou, daar schijnt het enorm druk te zijn met mensen die daar gaan zien. En vervolgens inderdaad gaat het ook naar Spanje toe. Spanje is ook heel goed zichtbaar.
2: Ja, vrienden van mij gaan er speciaal voorheen.
0: Meen
2: naar Spanje,
0: nou?
2: Ja.
0: Echt speciaal voor deze?
2: Ja.
0: Je kunt er gewoon nationaal kijken, toch?
2: Wat zeg je?
0: Nationaal kijken?
2: Ja, tuurlijk.
0: Of wil je hem echt
2: zien?
0: Ja,
2: nee. Die vriend heeft mij ook helemaal enthousiast gemaakt. Want die zegt ook, ja, het wordt daar gewoon echt donker.
0: Mm-hmm.
2: En de natuur wordt ook wat stiller om je heen. Dus het is wel een heel bijzonder moment.
0: Dieren die schijnen ook heel erg op te reageren.
2: Nou, precies. Dus ja, dat maak je hier wat minder mee, denk ik.
0: Ja, denk ik wel, ja. Het zal hier wel. Het wordt hier niet pikdonker, volgens mij.
2: Nee.
0: Maar als je dan zo'n bril zou willen hebben. Ik ben gisteren even aan het googlen geslagen.
2: Ja.
0: En dan ga je naar, ik moet de meerdere namen noemen, maar Amazon en de Bol bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Tientje of 12 euro per stuk kost die dingen.
2: Ja, dat is wel duur, hè?
0: Ja, en maar dan moet je nog per 4 ook nog.
2: Ja,
0: je kunt
2: per
0: niet per 4 of per 6.
2: Dus 40 of 60 euro ben je dan kwijt.
0: Dus 48 euro ergens
2: af. Nou, moeten we even samen doen met een paar collega's, want ik wil er ook nog alleen. Maar...
0: Ja, toch wel, hè? Dus moeten we even 1 bestelling doen en dan eventjes
2: verdelen, ja.
0: Ja.
2: Ja, ik zat wel te denken van, nou, en als je dan 1 hebt, nou, dan kan je die de volgende keer ook wel weer gebruiken.
0: Ja, maar dat duurt eventjes.
2: Ja, hoe lang ook weer?
0: 80 jaar.
2: Oh.
0: Ongeveer volgens mij, dus. Nou, dan ben ik 141, dus dat lukt wel.
2: Ja, prima. Ja.
0: Nee, er komt natuurlijk nog wel eens een keer eentje. Maar niet zo als die nu is, volgens mij. Dat duurt echt heel veel jaren.
2: Ja, en of je moet er weer wat verder voor gaan reizen.
0: Zou natuurlijk ook kunnen,
2: ja.
0: Nou, maar wat je zegt, vrienden die gaan speciaal naar Spanje toe.
2: Ja.
0: Dat hebben ze daar ook heel goed opgepakt in Spanje. Want de hotelkamers die zijn daar zo'n beetje verdubbeld in prijs.
2: Oef,
0: in bijvoorbeeld een Zaragoza en dat soort dingen meer. Gaan ze echt 100% duurder. Normaal gesproken had je daar een 53 euro voor een nachtje. En nu is die 481 euro, lees ik hier.
2: Zo.
0: Dat is 807%.
2: Nou, ik zou net zeggen, dat is wel wat meer dan 100%.
0: Dat is best duur. Ja.
2: Best.
0: Ja, nou, dat is hartstikke duur.
2: Ja.
0: Maar ik snap dat wel, want over 2 weken gaan mijn vriendin en ik gaan een paar dagen naar Schotland toe, naar een concert.
2: Oh, leuk.
0: En nu zaten wij het ook te kijken en alle hotels in het centrum waren uitverkocht.
2: Ja.
0: En daarbuitenom was het ook een stuk duurder, maar ze hebben daar het Fringe Festival, of Fringe of zo heet het
2: volgens Fringe,
0: mij.
2: Ja,
0: Fringe, ja.
2: Met theater.
0: Theater en muziek en 4000 optreden of zo.
2: Ja.
0: Dus het is hartstikke druk daar en daarom ook hartstikke duur.
2: Ja.
0: Dan gaan die prijzen die gaan gewoon dik op de kop.
2: Ja, of je moet er net iets buiten gaan zitten.
0: Ja, kan ook wel. Ik kreeg trouwens via de app nog even een berichtje, zag ik hier. Ik heb de vorige keer in een donkere emmer met water en dan kijk je de weerspiegeling.
2: Oh,
0: dat is wel een goed idee.
2: Dat kan dus wel.
0: Ja.
2: Oké,
0: er zijn altijd wat huistuin- en keukentips zijn.
2: Ja.
0: Met die brillen trouwens moet je wel oppassen, want er zijn een aantal die zijn nog niet veilig.
2: Nee, precies. Die zijn nog niet gekeurd.
0: Die zijn niet gekeurd, want ze moeten 99,9% van het licht moeten ze tegenhouden.
2: Zo, dat is veel.
0: Dat is best veel. Dus voordat je iets gaat aangaan, even goed kijken wat je koopt. Madonna nu, La

0: ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties. Dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties. Dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
11: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
12: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
7: Radio A. en Hunze.
12: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

was dit voor Pat Benatar. In Nederland met Love is a Battlefield. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze maandagochtend. Straks hoor je de Beach Boys met God Only Knows. Maar eerst Nina Bailey, Constellation Prize.

0: de slotscène van The Love Actually. Deze Beach Boys en God Only Knows.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ik moet altijd de Daphne weer een klein beetje huilen als ik het slot zie van Love Actually. Dat is mijn favoriete film.
2: Ja?
0: Ja, ik kan niet wachten tot het kerst is en dat hij weer op televisie komt of wat er ook. Maar ik kan hem online natuurlijk ook overal wel zien.
2: Ja, maar het is toch een kerstfilm.
0: Het is een kerstfilm.
2: Ja, want ik dacht net van nou, misschien moet ik die dan weer een keer gaan kijken. Want voor mij, ja, ik moet zeggen, één keer gekeken denk ik heel lang geleden.
0: Ja, hè?
2: Ik weet het niet meer zo goed. Maar toen dacht ik, nou, dan toch liever met kerst.
0: Hij zou verplicht bij je opvoeding moeten horen. Dat je Love Actually 16 keer ziet ongeveer, denk ik.
2: Zo. Oh, oké.
0: Okay. Nee, dat valt op zich wel
2: mee. Elk jaar opnieuw.
0: Elk jaar opnieuw. Ja, lekker mooi, ja. Hey, als jij een celebrity ziet, ga je dan ook anders gedragen? Of ga je misschien die wel achterna? Of ga je volgen? Dat soort dingen meer?
2: Nee, dat voelt heel eng. Dat lijkt me ook helemaal niet leuk om zelf mee te maken. Dus dan denk ik, nou, ik laat ze lekker met rust.
0: Ik word ook nooit achtervolgd. Toen niet in de supermarkt of zo ook niet, hoor. Dus dat valt best wel
2: mee. Oké, gelukkig. Ja, nee, zo'n celebrity.
0: Ja, nee, echt niet. Maar Arjan, die was er wel. Die was dan op Madeira, met zijn ega volgens mij, vakantie vieren. Maar die hoorde daar het gerucht, Cristiano Ronaldo en Georgina Rodriguez, die gaan daar trouwen. En die besloot om naar de kerk te gaan vervolgens daar, waar dat dan zou gebeuren.
2: Ja.
0: En ze waren niet de enige. Er stonden honderden mensen stonden daar te wachten met Ronaldo-shirtjes aan. Echt? En het hele feest meer. Om maar een glimp van het gelukkige bruidspaar op te kunnen vangen.
2: Ja, net alsof het een koninklijke bruiloft is of zo.
0: Ja, klopt. Nou ja, en toen kwam er vervolgens een prachtige mooie auto, die komt ervoor rijden. En wie stapt eruit? Nou. Twee hele andere mensen.
2: Oh.
0: Het was dus alleen maar een gerucht, het was gewoon niet waar.
2: Och, jeetje, ja.
0: Maar er gaan heel veel mensen er toch naartoe.
2: Ja.
0: Ik weet ook niet of ik dat zou doen. Ik ben ooit wel eens een keer, dat was ergens in de jaren 90, begin jaren 90, was ik in Amsterdam met vrienden, winkelen gewoon. En toen horen wij in één keer in de stad het gerucht van Nelson Mandela komt naar Amsterdam. En dat is natuurlijk wel een held.
2: Yeah.
0: Toen heb ik jou daar zo lang gevangen gezeten. En die ging op het Leidseplein, op het podium waar als Ajax kampioen wordt ook wel eens staat. Dat is heel lang geleden dat gebeurd is. Maar dat geheel terzijde. maar die ging daar dus staan. En er stonden echt duizenden mensen op het Leidseplein, omdat Nelson Mandela in Nederland kwam. En die ging daar dan op dat bordes, ging die dan het volk toespreken.
2: Oké. Okay.
0: Ik denk, daar moet ik toch bij zijn.
2: Ja.
0: Daar ben ik echt speciaal, zijn we daar naartoe gegaan. En ik werd er wel heel erg, emotioneel, maar ja.
2: Ja, het is wel bijzonder.
0: Ik zie daar Nelson Mandela, de man die 27 jaar in die gevangenis heeft gezeten daar. En die staat daar en dan zie je hem in het echt.
2: Ja, en die was daar gewoon echt. Dus dan, ja.
0: Ja.
2: Ja, maar dat is ook geen persoonlijk evenement. Kijk, een bruiloft is natuurlijk heel iets anders.
0: Ja, klopt. Dan moet je wachten tot je een kaart in huis krijgt. En dan mag je komen en anders iets. Dan moet je gewoon thuis blijven.
2: Ja.
0: Dat is super, zo handig. Ja. Ja. Goed, nou, maar ja, ik heb ooit een keer een ex-vrager van mij. Die zat in een café en er ging Lenny Kravitz naast hem zitten.
2: Huh?
0: Ja. En dat is dan wel weer bijzonder.
2: Ja.
0: Op zich. Als je die ziet.
2: Ja.
0: Heb je al eens een keer een echte celebrity gezien? Van dichtbij? Of?
2: Oeh. Nou, dat denk ik eigenlijk niet zo.
0: Bekende?
2: Nou, Hozier, die zanger.
0: Oh ja.
2: Die heb ik wel van heel dichtbij gezien.
0: Klopt.
2: En maar meer dan gewoon, ook wel gewoon bij concerten. Dus telt dat dan.
0: Mm.
2: Ik stond vooraan bij Fleetwood Mac. Dat is nog steeds een van mijn mooiste momenten.
0: Oh ja, dat snap ik ook wel. En als je dan zo'n fetus kunt strikken, zeg maar, dan ben je echt dichtbij. Ja.
2: Fetus aan elkaar strikken, nee, dat is... Ja.
0: Ik vergeet nooit weer het verhaal van mijn oma, die leeft al lang niet meer. Maar die was ooit, en het is in de jaren 70 geweest, was hij bij familie op bezoek in Brabant. En die gingen op het terrasje, een kopje koffie drinken, een kopje thee met een gebakje erbij. Er zat een tafel naast, daar zat Pim Jacobs. Nou, die naam zegt je waarschijnlijk niks, maar die was in die tijd was het heel bekend.
2: Okay.
0: En dus die staat gewoon op en die stiefelt daar naartoe en die gaat gewoon bij Pim Jacobs aan tafel zitten en die ging met hem gewoon in gesprek.
2: Even kletsen.
0: Even kletsen met Pim Jacobs. Ja, normaal ziet hij op televisie, maar nu was hij gewoon heel dichtbij.
2: Ja.
0: Maakt er allemaal niks uit, gewoon up, heen gaan.
2: Ja, mooi. Ja,
0: dat snap ik dan ook alweer. Dat zijn mooie herinneringen. Huey Lewis nu, samen met The News.

Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Straks maken we even plaats voor reclame en vervolgens het nieuws uit de regio. Maar eerst is hier Lauren Daigle en You Say.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
2: Mama, ik verveel me.
3: Wil je naar Designer Outlet Ochthoek?
2: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
3: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
2: Flat voor de hele familie.
3: In Designer Outlet Ochthoek Duitsland. 20 minuten van Enschede.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Het is krap aan 11:30. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Twee auto's stonden vannacht in brand in Hoogeveen. In dezelfde straat, een uur na elkaar. Tegen 1 uur ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat. En een uur later was het opnieuw raak, 10 meter verderop. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de huizen naast de auto's. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Het is niet de eerste keer dat in Hoogeveen auto's uitbranden. Het gebeurde de afgelopen maanden meerdere keren. Horecaondernemer Geert ter Velde maakt binnenkort met zijn team schoolontbijtjes voor 450 kinderen uit Assen. Werkplein Drentse A leverde het schoolontbijt al voor 1 school in Assen, maar kreeg ook van andere scholen aanvragen. Daar heeft het werkplein de capaciteit niet voor, dus werd ter Velde benaderd. En hij legt uit waarom het belangrijk is.
7: Wat wij meekregen in het verhaal van de scholen en van werkplein Drentse A is dat het toch steeds meer toeneemt dat kinderen zonder eten naar school toe gaan, nog niet thuis gegeten hebben. En dat is toch wel behoorlijk schrijnend.
6: Ja, als alles volgens plan verloopt, krijgen de 450 kinderen vanaf het begin van het nieuwe schooljaar al hun ontbijt. En door werkzaamheden aan de N34 moeten automobilisten vanaf vandaag een maand lang rekening houden met hinder. De eerste 2,5 week is de A34 afgesloten tussen de Punt en verkeersplein Gieten. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op rtvdrenthe.nl en in de app. Net zoals het andere nieuws uit de provincie.
5: Dankjewel, Daphne.
8: Als die nou is dan met het weer.
9: Het is bewolkt en koeltjes deze morgen, want de wind is naar het noordwesten gedraaid. Uit die bewolking kan nog net een losse spat regen vallen, maar hoe zuidelijker je zit in Drenthe, hoe minder dat is. Vanmiddag krijgt de zon weer meer ruimte, maar het blijft vandaag gematigd met 22 tot in het zuiden van Drenthe 23 graden.
10: En hoe was het bij het ING servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.

0: vierde hij zijn 30-jarig jubileum. Gewoon in Volendam.
1: Op stap in Drenthe.
0: En Jan Smit was dat. En als de morgen is gekomen... Het is maandag, dus we kijken even in de agenda wat er allemaal nog te doen is. Nou, je zou vandaag nog voor de laatste keer terecht kunnen in Diever. En dat wel voor de zomermarkt. Daar zijn ze inmiddels al op 11 juli mee begonnen. 5 weken lang hebben ze dat gedaan. En vandaag dus de laatste in het centrum van Diever. Iedere maandag is dan het centrum gevuld met kramen, met verkoopwagens en met stands. Met de meest uiteenlopende producten. Heel veel mode, fashion, ledenwaren, sieraden, cadeauartikelen, fruit, snuisterijen en nog veel meer. En er zijn er nog wat particulieren. Aanbieders die ook nog wat vlooie marktspulletjes hebben. Wat vintage, curiosa, brokante en nog veel meer. En dat met ook nog wat etenswaren die je daar al daar kunt halen. Ze zijn vanochtend om 11 uur begonnen. Het duurt tot 1 uur of 6 vanmiddag. Het allemaal in het centrum van Diever. En anders kun je morgen en wellicht ook nog volgende week dinsdag terecht in Vledder. Want daar hebben ze geen zomermarkt, maar dan noemen ze het gewoon de Vleddermarkt. Nou, elke zomer trekt die ook weer veel bezoekers. Natuurlijk vooral in de vakantieperiode. Er zijn natuurlijk ook een aantal kramen. Je kunt lekker wandelen en genieten van de levendige sfeer in het centrum van het dorp. Met ook hetzelfde aanbod wat je zo beter in Diever kunt hebben. Kleding, sieraden, streepproducten en ook wat tweedehands spulletjes erbij. En er zijn ook wat eetkraampjes aanwezig. En ook voor muziek kun je daar dan terecht. Dat begint morgenmiddag om 2 uur tot 9:00 morgenavond. En anders, zoals ik al zei, volgende week dinsdag voor de laatste keer ruimte voor de Vleddermarkt.

Chicago en Saturday in the Park. Straks hoor je London Beat met de zomerse klanken van You Bring on the Sun. Maar eerst Meteor samen met Hannah May. Het zou fijn.

Jimmy Helms, Joost Solo nog een keer een hit had. Ze bestaan officieel nog steeds. Ik heb even gekeken, maar het laatste optreden wat in ieder geval hier bekend is, is van 21 september 2024 in een of andere discotheek in Roemenië waar ze ooit nog een keer hebben opgetreden. Waarvan acte You Bring On The Sun van London Beat aan het eind van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Tot slot, Tina Turner, Private Dancer. Tot morgen. Fijne dag. Hoi. Well,

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
13: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
13: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: bent.
1: Hallo.
0: Hallo, ben steunen toeverlaat. De hele dag al druk bezig. En ook nu ga je al het nieuws weer in de gaten houden, hè?
2: Zeker, ja.
0: Ja, en ons bijpraten rond 1:30 en dan 2:30, 3:30 enzovoort. De hele dag door. En natuurlijk de charmante tombola-draaister.
2: Ja, oh, ik vind het helemaal leuk.
0: Ja. Wat voor prijzen zijn er al uitgegaan vandaag?
2: Vandaag alleen nog maar Bartjes sleutelhanger.
0: Oh, maar die zijn leuk.
2: Ja, die zijn hartstikke leuk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Afgelopen weekend ging de, tussen aanhalingstekens, want je moet het maar durven, hoofdprijs eruit. Een helikoptervlucht, onder andere. Ja, die tombola spelen we nog 1 week, tientje of tombola. Hij wordt al wat leger, maar er zitten nog gigantisch leuke prijzen in, hoor.
2: Ja, zeker.
0: Ik zag een dinerbon nog. Ik zag een, wat zag ik nog meer, kledingbon. De petten van RTV Drenthe. Nou ja, van alles. We gaan het spelen rond 2:50 in ieder geval. Dus mocht je mee willen doen, zet radio dan, of tv, dat kan natuurlijk ook, even extra hard. Want dan hebben we een vraag uit de provincie voor je. En als je dan het antwoord weet, dan kan je bellen naar de studio.
2: Ja, hartstikke leuk. Ik hoop weer te mogen draaien.
0: Ja, ik ook. Ja, want je kan natuurlijk ook voor een tientje kiezen, hè? Dan draai je helemaal niks.
2: Nee, dat deed via een programma van Wim.
0: Oh ja.
2: Die gaf het aan een goed doel. Dus ja, dat is alleen maar leuk.
0: Oh, wat goed.
2: Ja,
0: ja, dat kan natuurlijk ook
2: goed.
0: Ja, het is een keuze. Tientje of tombola. Nou goed, we gaan het deze hele week nog spelen, laatste week. Ik ga rond 1:30 ook contact zoeken met Hans, onze weerman van vandaag. Eens even kijken. Ik heb gehoord dat het zou hebben geregend in Noord-Drenthe. Ik heb daar niks van gemerkt.
2: Nee, ik ook niet.
0: Dus ik hoop het van ganse harte. Maar ik ga even kijken of horen van Hans wat de voorspellingen zijn voor de komende tijd. Dan is er heel leuk nieuws voor volleybal-liefhebbers. Want de crème de la crème is deze week hier in Assen. De Oranje Dames die trainen namelijk in de sporthal van Sudosa, Olympus, waar zij altijd trainen. Daar ga ik zo meteen over hebben, want je kan er gewoon bij zijn. En je kan al die sterren ook ontmoeten en ermee op de foto.
2: Oh,
0: en
2: tof.
0: Nou, hoe en wat dat hoor je vanmiddag wel. Onze Remco is op Tjak vandaag. Hij is onderweg naar Sleen. En mocht je het leuk vinden om hem te volgen, ook druk TV Drenthe even aan. En daar kan je hem ook zien. En we gaan het toch hebben over een heel bijzonder huwelijk in Drenthe. Hoor je ook allemaal later meer over. Maar hoofdmoot is natuurlijk ook lekkere muziek. Dus die zetten we nu alvast in. Dit is Yves Berensen. Misschien

0: voor. Het is 11:15. Ja, de Nederlandse damesvolleybalteam is... of het Nederlands damesvolleybalteam, moet ik zeggen... is deze week in Assen. In Sporthal Olympus trainen ze, geven ze clinics... en daar kan jij gewoon bij zijn. Aan de telefoon heb ik Jantje Lammers van Sudosa. Jantje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat mooi, man. Hoe hebben jullie dit zo kunnen regelen?
1: Nou, het Nederlands team, het Nederlands damesteam... wil meer in de regio zich laten zien. En aangezien Sudosa natuurlijk ook landelijk speelt... en landelijk bekend is, viel het oog op Assen. En hebben ze ons benaderd of wij een trainingsweek konden organiseren... in aanloop naar de interland, oefeninterland van aanstaande zaterdag en zondag. En... Die oefeninterland is in Martini Plaza.
0: En tegen wie spelen ze dan?
1: Dan spelen ze tegen Bulgarije.
0: Oké, maar dit is de eerste keer dan dat ze echt zo een hele week in de regio zijn om te trainen?
1: Ja, dit is de eerste keer dat ze in de regio aanwezig zijn. En ja,
0: het is wel cool toch, dat ze dan als ze uitzoeken? Ja.
1: Ja.
0: Hey, en hoe gaat die week eruit zien dan?
1: Die week gaat er als volgt uitzien. Vanmiddag is er een baltraining van 4 tot 7. En morgenmiddag ook. En dan mag het publiek op de tribune komen. Iedereen is gewoon welkom. En na afloop selfies en handtekeningen, wat je wil. Woensdag is er dan verder niks. Op donderdag hebben we een training voor trainers. Ook uit de regio. Allerlei clubs uit de regio zijn ook uitgenodigd. En dan is Felix Kozlowski, de hoofdtrainer van het Nationaal Damesteam... heeft dan een headset. En die legt helemaal uit hoe die training opbouwt en geeft en aanwijzingen. Dus dan kun je als trainer meeluisteren met een, zeg maar, supergoede training.
0: Ja.
1: En na afloop is er nog een Q&A en dan mag je dus alles vragen wat je wil.
0: En heb je je daarvoor moeten opgeven dan als trainer of trainster?
1: Als trainer, dan heb je je aan moeten melden. Maar ik heb geen zicht op hoeveel er komen. Maar in ieder geval, alle trainers zijn welkom.
0: Uh-huh. En dan vrijdag?
1: En vrijdag is er heel leuk, is de vrijdagmiddag, ochtends trainen ze. Dat is een besloten training, ze trainen vaker in besloten... Maar vrijdagmiddag is er een volleybalkliniek voor de jeugd. Ook van niet-Sudosa-leden. Die hadden zich kunnen aanmelden. En dat is dan van 1 tot 3. Natuurlijk mag je komen kijken. En dan zijn er op 6 velden trainingen onder leiding van de Nederlandse dames. En dat is natuurlijk superleuk. Er zijn ongeveer 13-jarigen zijn daarvoor uitgenodigd. 14-jarigen. Die zijn... uitgenodigd via socials. Er waren 145 plekken en die waren in anderhalve dag vol met wachtlijst.
0: Ach, dat geloof
1: ik direct. Heel veel animo. Ja, heel erg leuk.
0: Oh, wat een fantastisch begin zo voor het nieuwe seizoen dan, hè? Ja, ook voor de hele club, voor iedereen.
1: Zeker.
0: En die trainingen die je zei, hè, die dus vanmiddag vanaf 4 uur bij aan te schuiven zijn voor iedereen. Moet je daar kaartjes voor kopen?
1: Nee hoor, je mag binnenlopen. De tribune is open en daar kan iedereen komen kijken.
0: Hartstikke leuk. Op de site van Sudosa zag ik ook een bericht staan. Dus mensen die even alles rustig na willen lezen, die kunnen daar ook even naartoe. Hè? Sudosa.nl.
1: Ja.
0: Nou, Jantje, dank je wel. Dat gaat een mooie week worden, dat weet ik zeker.
1: Dat gaat een hele fijne week worden, dat weet ik ook wel zeker.
0: Ik kijk die tribune ook even op. Hey, dank je wel, veel plezier. Ja. Doei, doei.
1: Jo, tot ziens.
0: Meer vind je dus op sudosa.nl.

0: koe voorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
7: Even over 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Twee auto's stonden vannacht in brand in Hogeveen. In dezelfde straat een uur na elkaar. Tegen 1 uur ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat. En een uur later was het opnieuw raak, 10 meter verderop. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de huizen naast de auto's. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Het is niet de eerste keer dat in Hogeveen auto's uitbranden. Het gebeurde de afgelopen maanden meerdere keren. Horeca-ondernemer Geert de Velde maakt binnenkort met zijn team schoolontbijtjes voor 450 kinderen uit Assen. Werkplein Drentse A leverde het schoolontbijt al voor 1 school in Assen, maar kreeg ook van andere scholen aanvragen. Daarom heeft het werkplein de capaciteit, niet voor, dus werd Ter Velde benaderd. Hij legt uit waarom het belangrijk is.
9: Wat wij meekregen in het verhaal van de scholen en van werkplein Drentse A is dat het toch steeds meer toeneemt dat kinderen zonder eten naar school toe gaan, nog niet thuis gegeten hebben. En dat is toch wel behoorlijk schrijnend.
8: Als alles volgens plan verloopt, krijgen de 450 kinderen vanaf het begin van het nieuwe schooljaar al hun schoolontbijt. Door werkzaamheden aan de N34 moeten automobilisten vanaf vandaag een maand lang rekening houden met hinder. Een deel van de weg is niet bereikbaar omdat het asfalt en de geleiderrails vervangen worden. Ook krijgt het groen een onderhoudsbeurt. De eerste 2,5 week is de A34 afgesloten tussen De Punt en verkeersplein Gieten. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op rtvdrenthe.nl en in de app. En daar vind je ook het andere nieuws uit de provincie.
7: Dankjewel, Daphne. Gaan we gauw naar Hans Nienhuis, onze weerman van vandaag. Goedemiddag, Hans.
10: Mooi, Anouk. Goedemiddag.
7: Nou, er waren geluiden dat het zou regenen in Noord-Drenthe. Hoeveel is dat?
10: Nou, de geluiden van de regen op het dak in Noord-Drenthe kun je nog steeds gaan horen de komende 1 tot 1,5 uur. Want er komen nog een paar losse buien aan. Maar de neerslag van vanmorgen, ja, die verdampt eigenlijk onderweg. Ik heb eigenlijk nergens neerslag van betekenis of zelfs maar meetbare neerslag gehoord of gezien. Dus ja, dat stelt me niet zo voor.
7: Welkom is, hè?
10: Ja, wat dat betreft, in die droogte kunnen we alles wel gebruiken. Maar ja, droge lucht, droge grond, het valt naar beneden uit een uitblussend front. Nee, dat haalde eigenlijk de grond gewoon niet. Maar kijk je nu op de radar, dan zie je dat het aan de achterzijde van dat front, waar de noordwestenwind achter binnenkomt, dus het wordt wel een stukje koeler zometeen. Daar vormen zich toch nog een paar losse buien op. In Groningen scharrelt er nou eentje rond. Die geeft zelfs nog een mooie plens, maar die gaat net boven de kop van Drenthe langs. Maar er komt er ook eentje aan uit de richting van Drachten. Die kan Assen wel eens gaan bereiken. Dus wat dat betreft zijn er nog een paar onderweg. Maar hele dikke fanatieke buien zijn dat niet. Misschien valt er een millimeter uit als je geluk hebt. Dan is het net even aangevochtigd. Maar het gaat niks doen in de strijd tegen de droogte. Daar is niet genoeg voor. Nou, vanmiddag zijn die buien op de duur vertrokken. Dan wordt het wat zonniger vanuit het westen. Het is nu nog een mix van zon en bewolking. Dat gaat nog een paar uur door. Maar dan komt de zon erdoor. En dan is het maximaal een graad of 22 tot als alles mee zit 23 in het zuidoosten van Drenthe. En steekt die noordwestenwind op. Die gaat vannacht weer liggen. Zwakke wind is het dan. Koelt het af naar een graad of 8 tot 9. En morgenochtend begint redelijk bewolkt. De wind is dan pal noord en er komt nog wat bewolking vanaf de zee mee. Geleidelijk aan krijgt de zon wat meer de ruimte. Wanneer dat echt doorbreekt, dat wordt ingewikkeld. Dat is weer zo'n dag met noordzeebewolking. Maar de zon heeft veel kracht, dus die komt er echt wel door morgen. En morgenmiddag dan is het grootste deel zonnig. Alleen ja, als je op de thermometer kijkt, zo, met 20 graden in de kop. misschien 21 tot hooguit 22 in het zuiden van Drenthe. En daarmee zitten we iets onder de jaarnormaal. Ja, noordenwind vanaf de zee blijft een koele wind, zelfs in de hoogzomer. Dan gaat zich boven het Europese continent een hoge drukgebied nestelen en die blaast zich aardig mooi op. Vanaf woensdag wordt de wind oostelijk en dan komt ook meteen die warmte vanaf het land weer onze kant op gewaaid. Woensdag 26 graden, misschien in het zuiden van Drenthe tegen 27 aan. Maar donderdag en vrijdag, beide dagen zullen in heel Drenthe voluit tropisch gaan verlopen. Ruim 30 graden en zeker donderdag ziet er knalzonnig uit. Dus de zomer die komt na een dipje van een dag of twee gewoon weer terug. Maar wat er nog steeds niet komt is neerslag van betekenis. Ik zie het niet in de pluim zitten momenteel.
7: Oké. Nou, dankjewel voor deze berichten, Hans.
10: Gewoon lekker van de warmte proberen te genieten. We kunnen er niks aan doen, ja, maar wel het beste ervan maken.
7: Daarom, dat doen we. Hans, dankjewel, hè. Mooie dag nog.
10: Fijne middag.
7: Ik ga zo meteen contact zoeken met Remco. Remco is op Tjak vandaag. Hij is onderweg naar Sleen. En ik hoop dat zijn haar goed zit.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
15: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
14: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen. Die

0: Dr. Hook and the Medicine Show. Baby makes her blue jeans talk.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, in Sleen is die, dat weet ik. Maar wat een drukte daar bij jou, Remmels. Hoi.
3: Ja, mooi Anouk. Ja, goedemiddag. Ja, ik sta hier op de Spelweek van Sleen. En het is hier inderdaad aardig druk met kinderen. Bij mij staan Roelien en Christel van de organisatie hier. Ja, Christel, begin ik even met jou. Hoeveel kinderen bent hier eigenlijk?
4: Ja, we zitten volgens mij bijna op de 130 kinderen.
3: En die komt hier allemaal uit Sleen?
4: Ja, of uit Noord-Sleen, Erm, achterste Erm. Maar ze moeten in ieder geval op school zitten van of de basisschool zitten van Sleen en Erm, Noord-Sleen.
3: Ja, dat zal het ongeveer weten.
4: Ja, dat klopt.
3: En ja, er gebeurt hier van alles. Wat hebben ze al gedaan vandaag?
4: Vanmorgen hebben er twee groepen zijn het dorp in geweest. En ze hebben een ruilspel gedaan. Dan beginnen ze met iets heel kleins. En die mogen ze dan steeds tot iets groters, zeg maar, ruilen. Totdat ze met iets heel groots. Er kwam net ook iemand binnen met een hele grote Red Bull motor van karton. Die hebben ze helemaal, dat zijn ze dus helemaal wezen ruilen. Tot, ze hebben dus nu iets groots. Ja. Dus dat is wel leuk. En er zijn groepen die hebben Crazy 33 gedaan.
3: Crazy 33?
4: Ja, dat zijn gekke 33 opdrachten die ze dan moeten voltooien.
3: Oh, het was erg. Die klinkt niet altijd ernstig.
4: Nee. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt zeker niet. Nee. Dus die hebben dat ook in en om het dorp gedaan, zeg maar, die opdrachten.
3: Ja, en Roelien, loopt dat allemaal een beetje groot?
5: Ja, zeker. We hebben 's ochtends al om 9 uur eerst de aftrap met de leiding, de hoofdleiding. En dan instrueren we iedereen eigenlijk met wat er van ze verwacht wordt deze dag. En dan om 9:30 komen de eerste kinderen en dan volgt ze het eigenlijk vanzelf. We hebben hier, we staan hier voor het MFC in Sleen, het oude gemeentehuis. En daar zitten 3 velden voor. En dat zijn mooie 3 veldjes die gebruikt kunnen worden voor onze 3 groepen. En waar ze alle kinderen worden ingedeeld.
3: Nou vind ik dat wel bijzonder, hè? Want dan zitten we in de laatste vakantieweek. Nou ben ik zelf ook klein geweest, dat zal je verbazen. En toen zei ik altijd, ja, spelweek, bekijk het maar, ik ga en zoon zit naar huis. En ze bent hier toch, bent hier veel kinderen.
5: Ja, zeker. Ja, heel veel kinderen die kunnen nog steeds niet op vakantie. Kunnen ze meedoen aan de spelweek in Sleen. En dat is voor hun eigenlijk ook gewoon vakantie. En zoals Christel al zei, we hebben bijna 130 aanmeldingen. Dus het leeft enorm in Sleen. Dit jaar is ons 59ste jaar. En volgend jaar. En volgend jaar ons 60-jarig jubileum.
3: Feestje.
5: Ja, zeker. Ja. Dus dat is superleuk. Ja.
3: Nou, we hebben vandaag aardig schier weer bij Christel. Het is een spelweek. Mm-hmm. Het wordt aardig warm. Begint ze dan ook vroeger of hoe giet dat?
4: Nou, wij hebben wel, zeg maar, de vrijdag hebben we altijd Klimara, noemen we dat. En dan hebben ze allemaal verschillende spelletjes hier.
3: Alweer zo'n ingewikkeld woordje.
4: Ja, sorry. Dat betekent klieder. Maar raak.
3: Wow.
4: Dus, dat is de afkorting.
3: Dat is al beter.
4: Ja, dat is al beter, hè? Ja, oké, ik zal dat maar zeggen. En dan mogen ook broertjes en zusjes, zeg maar, komen die nog niet mee mogen doen met de spelweek. Die hebben we wel vervroegd, omdat het vrijdag wel best wel warm wordt. Wij kijken altijd wel naar het weer. En mocht het echt wel warm worden, dan kunnen we ons programma daarop aanpassen. Dat we bijvoorbeeld waterspelletjes gaan doen. En zoals de brandweerkers zijn, daar zit hij natuurlijk naast. Dus die hebben we ook wel eens opgeroepen of die dan ons willen helpen met het voorziening van water, zeg maar. Dus, ja,
3: wat nou wel gezellig.
4: Ja, dat wordt zeker gezellig, ja hoor. Ja, dus die wil elk jaar ook bij helpen. Dus dat is ook wel leuk. Dus nee, daar houden we wel rekening mee altijd.
3: Ja. En Roelien, nou besta je bijna 60 jaar, hè? Is dat altijd zo groot West, die spelweek?
5: Ja, eigenlijk weet ik niet beter. Christel en ik zitten vanaf 2015 doen we dit. En altijd heel veel belangstelling voor. En iedereen, de leiding, want we hebben ook een groep met leiding, ongeveer 50 vrijwilligers. En we hoeven eigenlijk nooit oproepen te plaatsen wie er ons kan ondersteunen. Want het is eigenlijk, eigenlijk bijna vanzelfsprekend dat iedereen die kan, die helpt. Ja. Dus het is echt gewoon heel erg in trek.
3: Ja. Ja. En het is ook mooi dat die kinderen alvast die kennis met elkaar kunnen maken. Hè? Want dan weten ze volgende week precies wie is.
5: Ja, zeker. En natuurlijk, omdat het allemaal kinderen uit het omliggende dorpen en uit Sleen zijn, kennen ze elkaar ook allemaal wel. Alleen, we proberen altijd nog wel een beetje rekening te houden dat het wel een gemêleerde groepen zijn. Ook van allerlei verschillende scholen.
3: Ja. En begint het morgen weer op 10?
5: Ja, 9:30.
3: 9:30 tot?
5: Tot 2.
3: Ja, elke dag ongeveer.
5: Nee, woensdag tot 2:30.
3: Oh.
5: Ja, ja, ja. En de oudste groep gaat donderdag op kamp. Dus die zijn eerst tot 1:00 actief. En dan om 3:30 worden ze verwacht bij het bospad in Noord-Sleen.
3: Ja, man. Ja. Mooi. Ja. Nou, Anouk, het is wel gezellig hier eigenlijk.
0: Maar toch ja. Moet je wel weer op Tjaak, want er staat nog een afspraak op je te wachten. Later vanmiddag.
3: Ja,
0: maar dit is
3: ik weet ervan.
0: Mooi.
3: Een hele speciale.
0: Dank je wel, ja. Tot later.
3: Okay, mooi. Yo, doeg. Hoi.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie.
12: Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag met Anouk.

0: is leeg vandaag, Daphne.
1: Ja, helaas.
0: Ik kreeg Lies niet te pakken. We hadden afspraak met Lies, maar nou ja, daar komen we later wel op terug. Mocht jij nu luisteren en de hulplijn van RTV Drenthe eens een keer willen inschakelen, en dat kan echt overal over gaan, hè? Maakt
1: ja,
0: helemaal niet uit.
1: Nee,
0: vrijwilligers die gezocht worden. Wat hebben we? Vaak hebben we ook wel vermiste huisdieren. Of
1: evenementen.
0: Evenementen, als je iets organiseert, ja, inderdaad. En je wil dat even in de picture zetten. Of,
1: ja, of je hebt vrijwilligers nodig.
0: Ja, precies. Verzamelingen hebben we ook regelmatig.
1: Oh, ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Net dat ontbrekende. Of nou ja, gewoon help maar mee om te... Nou ja, vul maar aan en ja, in. Dus mocht je een oproepje willen doen, we hebben een hele agenda en dan kunnen we gewoon in overleg een afspraak maken. Het is altijd rond dit tijdstip en alleen op werkdagen. Dus dan kan je je oproepje doen rond 10:50 op Radio Drenthe. Maar app ons maar.
1: Ja hoor.
0: 0592-33-1188. Je hebt de agenda voor je neus. En volgens mij is zelfs voor morgen nog een gaatje, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ja, dat kan gewoon.
0: 0592-33-1188. Als je een oproepje wilt doen in de hulplijn, kan je nu appen. Of bellen, dat kan natuurlijk ook, hè. Misschien wel net zo makkelijk. Dit is Sam Vender en Olivia Nieuw.

0: Sterke teksten dan ook, hè? Lalalalala. Rita Franklin op Radio Drenthe.
1: De Slingerplaat.
0: Op zoek naar leuke muziek rondom een bepaald thema. Ik heb er alweer helemaal zin in. Jij?
2: Ja, ik ook. Ja. Ja, ik keek er alweer naar uit.
0: Het thema waarin wij vandaag muziek zoeken, dat is vanmorgen voorbij gekomen.
2: Ja.
0: Ja. Want onze Remco is op Jack vandaag. En hij had vanmorgen een afspraak. Misschien heb je het gehoord bij Ina ten Kaat in Elim. Daar maken ze zich op voor een bloemencorso. En dat gaat allemaal over dahlia's. En nou, een klein stukje uit het gesprek van vanmorgen. Want Ina heeft het over heel veel verschillende soorten.
3: We hebben elk jaar meerdere kleuren staan. En Ina kleur... red je het niet met. Nee. Er is gewoon vraag naar rood, wit, de geel, de oranje, die wil zwarten. Nou ja, dat achterhoes die tussen rij hele donker. Dus dat, die gaat voor zwart. Want echte zwarten ben dat volgens mij helemaal niet.
0: Ja, en toen had Ina het over al die kleuren. En we hebben al zo vaak liedjes gedaan met kleuren daarin. Dat we dachten, hé, maar we kunnen nu ook wel specifiek bloemen laten bezingen.
2: Ja, die zijn er genoeg.
0: Jazeker. Dus als jij een liedje weet waarin een bloem voorkomt, dan alsjeblieft app of bel hem door 0592-3311-88. Dan gaan we ze noteren en 26 bloemige liedjes uitzoeken. Zouden wij komen tot 26 verschillende bloemen?
2: Ja, ik heb alle vertrouwen.
0: Echt? 26 verschillende?
2: Nou, verschillende bloemen, dat weet ik niet inderdaad.
0: Dat is wel een uitdaging. Zullen we die onszelf stellen?
2: Ja, is goed.
0: Ja. Ja, dat is mooi. Want ik kan wel liedjes bedenken over tulpen en rozen. En ik moet me ook stilhouden.
2: Madeliefje?
0: Ja, 0592-3311-88. Je kan appen, je kan bellen. We laten ons graag verrassen. Qua liedjes die binnenkomen. Er wordt al gebeld. Zullen we meteen even kijken wie er aan de telefoon is? Kan jij dat doordrukken?
2: Ja, zeker.
0: Ik zit niet zo gauw bij de lijn. Hi, met Anouk.
4: Met Ria Dijkstra.
0: Dag Ria, wat was je mooi snel, Ria?
4: Ja, ik...
0: Heb je lievelingsbloemen voor jezelf?
4: Ja, maar dat zijn feitelijk ouderwetse bloemen. De freesia en de chrysanthemen ook.
0: Die blijven ook lekker lang.
4: Ja.
0: Ja. Heb je die momenteel ook thuis of niet?
4: Toevallig wel, ja. Want wij hebben een bos gekregen voor onze trouwdag vorige week.
0: Oh, gefeliciteerd.
4: Dank je.
0: Waar staat de teller op?
4: Het is niet meer omkeerbaar. 3-3.
0: Dat is mooi. Is er ook groots gevierd?
4: Nee hoor.
0: Nee? Wel met bosbloemen dus?
4: Een bosbloem en een gebakje even erbij. En dan we zijn zaterdagavond uit eten geweest met z'n vieren.
0: Ah, leuk. Hé, en aan welk liedje dacht jij, Ria?
4: Ja, ik kon niet van het bos.
0: Geef me een roosje, mijn roosje.
4: Ja.
0: Ja, zet ik erbij. En je bent als eerste bellen, dus jij mag een letter kiezen.
4: Nou, zet hem op de C van Connie.
0: De C van Connie. Hebben we genoteerd, Ria. Dankjewel.
4: Is goed.
0: En doe.
4: Doe.
0: Goedemiddag met Anouk.
5: Daarom was je net.
0: Dag, Jeanette.
5: Hi. Ik had Louis Neefs. Ach, ja. Margrietje, de rozen zullen bloeien.
0: Ach, Margrietje, die bedoel je, hè?
5: Ja. Mag... En dat zijn er twee, bedenk ik nu. En een Margriet en een roos.
0: Ja, inderdaad. Dat heb je goed gevonden, Jeanette.
5: Nou, dat dacht ik zo eens aan. En ik had nog eentje met de rozen. Oh ja, breng die rozen naar Sandra.
0: Oké. We zitten wel in een lekkere volkse hoek. Hè?
5: Precies.
0: Jeanette, dankjewel. Doei, doei.
5: Oké,
0: hi, met Anouk.
6: Hallo, met Jannie Smit.
0: Dag, Jannie. Wat is jouw lievelingsbloem?
6: De roos.
0: Ja?
6: En dan ook graag de roos van Bert Midler.
0: Oh, dat is ook een prachtig nummer.
6: Ja.
0: Ja, en dan inderdaad van Bert Midler, niet van onze Via.
6: Nee, Bette Midler.
0: Goed zo.
6: Ja, die andere die hadden we in gedachten.
0: Oké. Okay. Bette Midler zetten we erbij. Doei. Hoi, met Anouk.
7: Met Jantje.
0: Dag, Jantje.
7: De blauwe Gentiaan. Van de Jurgens.
0: Nou, we gaan op die 26 uitkomen als we op deze manier verder gaan. Ja. Jantje, is dat ook jouw lievelings?
7: Ja, ik zeg wel een heel leuk liedje, ja.
0: Oké, nou, zetten we erbij. Dankjewel, hè?
7: Ja,
0: doei. Nou, dit gaat helemaal goed komen. Zullen we nog eentje doen?
2: Ja.
0: Hoi, met Anouk.
8: Zullen we nog eentje doen? Ja. Hoi, met Anouk.
9: Hallo.
0: Hallo.
9: Met Rolf Hoogstra.
0: Dag, Rolf. Jij hebt lekker heel hard de radio of tv aan, of niet, Rolf?
9: Ja, zeker.
0: Wat is het, radio of tv?
9: Zeker.
1: Radio.
0: Radio. En hoor je jezelf in echo terug, of niet?
1: Ja, van s'morgens uur tot s'avonds 6.
0: Ah, dat vind ik mooi om te horen, Rudolf. Ja. Heb jij momenteel bloemen in huis?
1: Ja, dat zijn twee liedjes van mijn vrouw. Dat is van Benny Nijman. Schenk me die zeer bedoren rozen.
0: Ja.
1: En van Benny Nijman, rood zijn de rozen.
0: Nou, die rozen zetten we erbij, Rudolf.
1: Zomaar.
0: Hey, groetjes daar. Doei.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Nou, Daphne, dat gaat helemaal goed komen.
2: Ja,
0: wij gaan
2: noteren.
0: Wij gaan de app ook eens bekijken. Want daar zie ik ook al heel veel suggesties binnenkomen. 0592-3311-88. Dat is ons telefoonnummer. Even kijken op de klok. Ik denk dat je zo'n 20 minuten de tijd hebt om liedjes door te geven. Rozen, magrietjes, tulpen. Het maakt allemaal niet uit. Als het maar bloemen zijn die bezongen worden vandaag. 0592-3311-88.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Bijna 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
5: Goedemiddag. Twee auto's stonden vannacht in brand in Hoogeveen. In dezelfde straat een uur na elkaar. Tegen 1:00 ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat. Een uur later was het opnieuw raak, 10 meter verderop. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de huizen naast de auto's. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Horeca-ondernemer Geert de Velde maakt binnenkort met zijn team schoolontbijtjes voor 450 kinderen uit Assen. Werkplein Drentse A leverde het ontbijt al voor 1 school in Assen, maar kreeg ook van andere scholen aanvragen. Daar heeft het werkplein de capaciteit niet voor, dus werd de Velde benaderd. Hij legt uit waarom dat nodig is.
6: Wat wij meekregen in het verhaal van de scholen en van werkplein Drentse A is dat het toch steeds meer toeneemt dat kinderen zonder eten naar school toe gaan, nog niet thuis gegeten hebben. En dat is toch wel behoorlijk schrijnend.
5: Als alles volgens plan verloopt, krijgen de 450 kinderen vanaf het begin van het nieuwe schooljaar al hun ontbijt. Door werkzaamheden aan de N34 moeten automobilisten vanaf vandaag een maand lang rekening houden met hinder. Een deel van de weg is niet bereikbaar, omdat het asfalt en de geleiderrails vervangen worden. Ook krijgt het groen een onderhoudsbeurt. De eerste 2,5 week is de A34 afgesloten tussen de Punt en verkeersplein Gieten. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op rtvdrenthe.nl en in de app. En daar vind je ook het andere nieuws uit de provincie.
4: Dankjewel, Daphne. Heb ik het weer nog van Hans Nienhuis.
7: Nadat de bewolking en een enkele lichte bui naar het oosten zijn weggetrokken, krijgt de zon deze middag steeds meer de ruimte. Maar ook de noordwestenwind krijgt dat. En het is vanmiddag een graad of 22 tot maximaal 23. Ook vanavond resteren er nog wat wolken. En het koelt vannacht af tot een graad of 8.
4: Liedjes waarin bloemen bezongen worden. Als jij eentje weet, geef hem door. 0592-33-1188. Kan via de app of via de telefoon.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro? Dewarmte.nl.
12: Hallo, met Peter van Os van de Bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen
9: op samendementievriendelijk.nl.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Anouk is

0: Beter dan goed.
1: Dat is wel heel goed hoor. Beter dan goed. Davy van der Sluis.
0: De slingerplaat.
1: Wat ontzettend veel suggesties hebben we binnengekregen.
2: Ja, het was even doorpoten hier.
1: We hebben nog lang niet iedereen kunnen bedanken via de app onder andere. Maar we lezen ze allemaal en we nemen ze allemaal mee. Want we hebben nog geen 26 liedjes uitgekozen. Want we willen graag eigenlijk komen tot 26 verschillende bloemen die bezongen worden in een lied. En waarom nou bloemen? Nou, onze Remco was vanmorgen op Tjak. En hij was in Elim, waar ze al druk bezig zijn met het bloemencorso. En hadden ze het over dahlia's en verschillende kleuren. Wij dachten, nou, wel een uitdaging om een rat vol bloemen te krijgen vandaag. Dus als je nog eentje weet, geef me door. 0592 33 11 88. We krijgen heel veel roosjes binnen.
3: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roosje.
1: En dit roosje komt sowieso op het rad. Want Ria die belde als eerste. En dan mag je een letter kiezen als je als eerste een liedje doorgeeft. Dus Connie van der Bos komt sowieso op het rad onder de letter C. Maar ja, die roos die bleef maar binnenkomen.
3: It's the one.
1: Bette Midler natuurlijk met de roos, maar ook deze. Favoriet van velen, onder andere van Jelmer. En Bert komt dan met dit roosje. En een andere Bert komt dan met deze.
2: Sorry dat ik er zo snel doorheen ga, maar we hebben zoveel, hè? En dat rozenboeket is goed gevuld.
1: Ja, want we zijn er nog niet, hè?
2: Nee, klopt. Rote rozen. Even een andere taal opgezocht.
1: Ja.
3: Rote rozen sind die ewigen boten der Liebe.
1: En hier kwam Adi mee, hè? Dylan kwam met deze.
4: Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien.
1: Maar daar kwamen al meerdere mensen mee. Hè. Er werd meteen ook al gebeld met dit nummer. Dat is eigenlijk een dubbelop, want dat heeft Margrietje in zich.
2: Ja, de roos.
1: Inderdaad. Ja. Oké, we gaan naar andere bloemen, de tulpen.
5: Als ik wederkom, dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam.
1: Onder andere Willem kwam er mee. Nog een andere bloem doen?
2: Ja, de blauwe korenbloemen.
1: Tuurlijk.
2: Nou, daar werd ik heel vaak over gebeld.
1: Ja. Ja. En Henk belde met een muzikaal bloemetje. Lily was hier. Vond ik ook mooi.
2: Ja, inderdaad. Dus de Lily hebben we nu ook.
1: Ja. Dat is mooi. En meerdere mensen komen met dit klassieke bloempje.
6: Edelweiss, Edelweiss.
1: Ja, prachtig.
6: Every morning.
1: En dan wil ik meteen die film missie.
2: Ja, hè?
1: Als ik dit hoor.
2: Maar je ziet het ook meteen voor je. Dat is wat ik dan. Ja,
1: mooi man. Nog even wat laten horen?
2: Ja, Daffodils van Raccoon. Daar kwam Ria mee.
7: I'll fill your house with daffodils. I'll bring you tea. I'll pay the bills. And I'll tell you tales of any kind.
1: Mooi, ook hele boeketten worden bezongen. Krijgen we ook liedjes qua suggestie. Ja, we kunnen niet alles noemen, jongens, maar echt superleuk. Ik wil even deze laten horen dan van Roxette nog.

0: leading like a flower.
1: Ja, ja. Niet een hele specifieke bloem, maar ja, telt
0: ja,
1: ook.
0: Ja, maar er komen ook inderdaad van de band Bloem komt ook wat binnen. Dus er komt van alles binnen. Wij hebben genoeg. Wij kunnen de lijnen echt wel sluiten. Wij gaan ze even allemaal bekijken en we gaan 26 liedjes uitzoeken. Dus dank alvast als je een liedje hebt ingestuurd. Zometeen komt hij misschien weer op het rad. Oh.

0: Lee Marlin and Sitting Down Here.
1: De slingerplaat.
0: Het is ons net niet gelukt.
2: Nee.
0: Ons net niet gelukt om 26 verschillende bloemen op het rad te zetten. En dus hebben we er een paar extra roosjes tussendoor gegooid.
2: Ja, nou, die waren er zat.
0: Ja, daarom.
2: Maar het is alsnog wel een mooi boeket, denk ik.
0: Het is een fantastisch boeket. Ja. Dank voor alle suggesties. Ja, we hebben lang niet alles kunnen laten horen natuurlijk. Maar we hebben echt ze allemaal bekeken. En we hebben dus 26 liedjes uitgekozen waarin een bloem bezongen wordt. En dat heeft met het bloemencorso waar je vanmorgen over kon horen in Elim te maken, maar ja, in de hele provincie wordt natuurlijk volop genoten van de bloemen sowieso. Zeker. Maar ook met die bloemencorso's ben je bezig geweest. Dus wij dachten, dat gaat vast lukken. Nou, dat is gelukt. Jij hebt het rad bij je staan, dus draag
2: mag
0: maar.
2: Ik?
0: Ja, zeker. Ik heb sowieso één kenbaar gemaakt, dat de C bezet is door Connie van den Bos met Ik geef je een roosje, mijn roosje. Want Ria die belde als eerste een liedje door. En als je als eerste erdoor komt, dan mag je letter kiezen. Is het de C geworden?
2: Nee, we zijn daar wel een stuk van verwijderd. Het is de L geworden.
0: De L. Dan pak ik mijn lijst erbij en scroll ik naar de L. En dan zie ik dat de L is doorgegeven door een andere Ria.
2: Oh, echt?
0: Ja,
2: grappig.
0: En dat we... Ja, het is toch een liedje van een roos geworden.
2: Ja, was te verwachten.
0: We gaan terug in de tijd met Edith Piaf.
1: De slingerplaat.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potterfans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinaarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
12: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
12: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag met

0: The Jackson 5 and I Want You Back. Vriendje op tombola. En ik start hem in je grijnstal.
1: Ja, ik vind dat deuntje ook al leuk. Ik wil er van meezingen.
0: Ik ook. Lekker man. Nog 1 week. En dan zit het er alweer op. Ja. Dan hebben we 4 weken lang Tientje of Tombola gespeeld hier op Radio Drenthe. Ja, die tombola gaat al een paar zomers mee. Eigenlijk vaste prik altijd al. Die vullen we met balletjes. En in die balletjes, die kan je dan open doen, zit een papiertje. En op dat papiertje staat een prijs die je kan winnen. En dat zijn hele grote prijzen, maar ook hele kleine prijzen. En je zei het al, je hebt een sleutelhanger weggegeven vandaag. Ja, maar wel een hele leuke van Bartje.
1: Ja, zeker. Die heb ik ook.
0: Ja. En er zitten ook andere sleutelhangers in. Ik geloof met zo'n RTV Drenthe microfoontje. Ja. En er zit een RTV Drenthe bidon in en een pet. Maar er zit ook bijvoorbeeld een dinerbon in.

0: tientje gekozen.
1: Ja, zeker. Dat gebeurde eerder vandaag nog. Ja, maar die mevrouw die gaf het aan het goede doel.
0: Ja.
1: Ja. Nou, dat vond zij belangrijk. Nou,
0: ieder zijn eigen beweegreden natuurlijk. Maar als je mee wilt doen, luister goed naar Daphne.
1: Oké. De vraag luidt. Waar staat het grootste theater van Drenthe?
0: Oeh, waar?
1: Nou, er werd al gebeld voordat ik de grootste theater van Drenthe. Vriendje op
0: Tombola. 0592 33 11 88. Dat is het telefoonnummer. Je kan appen, je kan bellen als jij weet waar het grootste theater van Drenthe staat.

0: Alex Warren op Radio Drenthe. Vriendje of tombola. En dat vind ik zo leuk, hè? Gaan we naar dit soort muziek? Naar La Vie en Rose. Het kan echt van alles voorbij komen, hè?
1: Ja, geweldig.
0: Mooi is dat. Eens even kijken wie ik aan de lijn heb. Goedemiddag met Anouk.
2: Goedemiddag, met Maya Kamp.
0: Hallo Maya.
2: Hoi.
0: Wat voor soort muziek hou jij?
2: Of van alles.
0: Ja, ook zo lekker gevarieerd?
2: Ja. Ik kan van Metallica tot de jaren 60.
0: Ja.
2: En door alles wat er alles om in hangt.
0: Lekker, hè? Daarom past Radio Drenthe denk ik ook zo goed bij jou. We draaien echt van alles wat, hè?
2: Ja, daarom ben ik ook benieuwd naar haar toch.
0: Ik heb trouwens Metallica nog niet voorbij horen komen, echt.
2: Nee, maar die heb ik dan op de telefoon.
0: Oh, die draai je zelf even.
2: Ja.
0: Ja. Hey Maya, had je een beetje een mooi weekend?
2: Oh, jawel hoor.
0: Ja, heb je nog wat leuks gedaan?
2: Ja, gisteren bij de vriendin was verder niet.
0: Oh, een beetje een bijkwebbel.
2: Ja,
0: altijd goed. Altijd goed. Hé hey Maya, jij belt vanuit Nieuw-Amsterdam. Ja, heeft Daphne verteld. Daphne had een vraag. Waar staat het grootste theater van Drenthe? Wat denk jij?
2: In Emmen Atlas Theater.
0: Ja, dat is vlak bij jou, hè?
2: Ja.
0: Ga je vaak heen?
2: Nee, volgend jaar ga ik weer heen.
0: Oh, wat heb je besteld?
2: En dan de kaarten voor een dansfestival.
0: Oh.
2: Ergens in maart of februari.
0: Oké. En met wie ga je heen dan, Maya?
2: Met een vriendin.
0: Leuk. Oh, diezelfde vriendin van gisteren?
2: Nee, andere vriendin.
0: Een andere. Wat rijk ben jij. Nee, ja. Atlas Theater is inderdaad hartstikke goed. Grootste zaal, ruim 1000 plaatsen heeft het. Daarna komt de Ochtropas bezig zijn met 800 tot 900 plaatsen. En daarna de Nieuwe Kolk. En die kwam toch best vaak binnen, hè? Als de Nieuwe Kolk als grootste, inderdaad. Maar de Nieuwe Kolk heeft zo'n 600, 700 plaatsen. Maar Atlas Theater staat inderdaad 4 bovenaan. En dus heb jij gewonnen, Maya. Wat wil je graag? Een tientje of wil je een slinger aan de tombola?
2: Nou, doen we de tombola.
0: Ja.
1: Yes, daar ben ik heel blij mee. Dan loop ik er alvast heen.
0: Nou, Daphne heeft al een muntje in de hand. Heb je hem er al in, Daphne?
1: Ja, even duwen. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Als dat goed is, ja. Nou, hij draait ook om. En volgens mij... Nou, wacht, gaat het balletje wel?
0: En je moet hem helemaal doordraaien, hè? Komt er wat naar beneden of niet?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Okay. Even kijken. Het is een oranje met gele bal.
0: Ja.
1: En daar zit in...
0: Nou?
1: Even kijken. De RTV Drenthe pet.
0: Nou!
3: Gefeliciteerd!
0: En die staat iedereen, die pet, Maya. Dus ook jou.
3: Nou, helemaal prima.
0: Lekker, hè?
3: Goed,
0: hè? Hey, blijf even aan de lijn. Dan krijg je het af en toe nog weer. Zij regelt hoe je dat petje zo snel mogelijk thuis krijgt. Zet hem lekker op. We hebben hem weer nodig de komende dagen.
2: Ja, en, echt
0: straf
2: weer.
0: Ja, even een klein bijkomdipje. En dan zet die pet maar weer op, denk ik.
2: Ja, dat komt wel goed.
0: Hey, mooie dag nog, Maya. Dank je.
2: Dank je.
0: Doei. Een pet is eruit van RTV Drenthe. Die knalrode pet.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Dat is hartstikke leuk, inderdaad. Vanmiddag bij René gaan we het nog een keer spelen. Tientje of tombola op Radio Drenthe. Dit is Bruce Springsteen, Born in the USA.

The Proclaimers. Op Radio Drenthe, bijna 2:30 alweer. Zometeen praat Daphne je bij over het laatste nieuws uit de provincie. Wat gebeurt er allemaal bij ons? Vind je ook altijd in onze app, hè? En op de site rtvdrenthe.nl.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
4: 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
5: Goedemiddag. Twee auto's stonden vannacht in brand in Hogeveen. In dezelfde straat een uur na elkaar. Tegen 1:00 ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat. Een uur later was het opnieuw raak, 10 meter verderop. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de huizen naast de auto's. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Horeca-ondernemer Geert de Velde maakt binnenkort met zijn team schoolontbijtjes voor 450 kinderen uit Assen. Werkplein Drentse A leverde het ontbijt al voor 1 school in Assen, maar kreeg ook van de andere scholen aanvragen. Daar heeft het werkplein de capaciteit niet voor, dus werd de Velde benaderd. En hij legt uit waarom dat nodig is.
6: Wat wij meekregen in het verhaal van de scholen en van werkplein Drentse A is dat het toch steeds meer toeneemt dat kinderen zonder eten naar school toe gaan, nog niet thuis gegeten hebben. En dat is toch wel behoorlijk schrijnend.
5: Als alles volgens plan verloopt, krijgen de 450 kinderen vanaf het begin van het nieuwe schooljaar al hun ontbijt. Door werkzaamheden aan de N34 moeten automobilisten vanaf vandaag een maand lang rekening houden met hinder. Een deel van de weg is niet bereikbaar omdat het asfalt en de geleiderrails vervangen worden. Ook krijgt het groen een onderhoudsbeurt. De eerste 2,5 week is de A34 afgesloten tussen de Punt en verkeersplein Gieten. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op rtvdrenthe.nl en in de app. En daar vind je ook het andere nieuws uit de provincie.
4: Daphne, dankjewel. Gaan we nog naar het weer, Hans Nienhuis.
7: Nadat de bewolking en een enkele lichte bui naar het oosten zijn weggetrokken, krijgt de zon deze middag steeds meer de ruimte. Maar ook de noordwestenwind krijgt dat. En het is vanmiddag een graad of 22 tot maximaal 23. Ook vanavond resteren er nog wat wolken. En het koelt vannacht af tot een graad of 8.
4: Waarom Stephanie een foto van onze Judith in huis heeft, hoor je zo.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
9: Kozijnen. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
15: Anouk in de middag.

0: een beelddenker zie ik altijd destructies gewoon voor me als ik dit hoor. Etta James, I just want to make love to you.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, leuk, leuk, leuk. Op maandag duiken we altijd in hobby's. En er zijn zoveel verschillende hobby's, ben ik achtergekomen. Ja, hè, de een houdt van vissen, de ander houdt van tegeltjes verzamelen, de ander houdt van punniken. Echt, maakt allemaal niet uit. En ik vind het zo mooi, want iedereen is zo gedreven daarin, bij wat hij doet. Mocht je nu luisteren en denken, oh, maar mijn hobby is nog nooit belicht. Je kan ons altijd even appen of bellen. En dan maken we een afspraak. 0592-331188 is ons telefoonnummer. Ik heb nu Stephanie aan de lijn. Stephanie woont net over de grens in Duitsland. En heeft eigenlijk een hobby overgenomen van iemand anders. Stephanie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dat is zo, hè? Jij hebt de hobby overgenomen van Riekes.
2: Ja, dat klopt. Dat is juist.
0: Ja, vertel even, we moeten bij het begin beginnen voordat we aan jouw hobby toekomen. Wie is Riekes en hoe ken jij Riekes? En dan, wat is de hobby?
2: Riekes is een man, of was een man uit Sleen. Hij was eigenlijk heel erg gedreven in de passie van fotokaarten verzamelen. En ik leerde hem kennen omdat ik zit ook in de muziek. En ik heb een eigen feestavond die ik elk jaar organiseer. En zo heb ik Riekes leren kennen. En zo hebben we ook die verzameling samen gehad.
0: Want Riekes die wilde graag een fotokaart van jou hebben. In eerste instantie.
2: Die had hij ook, ja. En hij wil heel graag ook van de artiesten die op die avonden kwamen.
0: Oh,
2: daar ging hij dan heen om dan toch ook die te krijgen, zeg maar.
0: Ja.
2: Ik hielp hem ermee.
0: Ja, wat leuk, man. En Riekes, die is helaas niet meer onder ons. En toen heb jij de hele verzameling van Riekes gekregen?
2: Ja, dat klopt. We hadden van tevoren al een beetje dat besproken. En eigenlijk wou hij er niks meer mee doen. En zei ze van, het kan eigenlijk weg. Eigenlijk, want overal stond zijn naam op. Maar ik zag er iets heel wat anders in. Want ik vond het wel echt een... Kijk, als iemand zo gedreven ergens mee bezig is, dan moet je er ook mee verder gaan.
0: Ja.
2: Dat vind ik dan te zonde om zomaar, zeg maar, in een prullenbak te gooien of zo. Want heel veel mensen die zien daar niks in. Want het zijn maar spullen eigenlijk.
0: Ja.
2: Maar ik zag er wel iets moois in, omdat het ook echt... Hij zag Helene Fischer ook echt als icoon, zeg maar. Een heel belangrijke vrouw voor hem was dat.
0: Ja, en hoe kwam hij aan die fotokaarten dan?
2: Dat vroeg hij gewoon via de post eigenlijk. En hij zocht dan de adressen op. Of ik had heel vaak Duitse boekjes en dan adressen in. En die stuurde ik dan Riekes weer toe. En hij werd altijd zo blij ervan. Want elke keer als hij dan zeg maar een envelop terugkreeg en er zat weer een fotokaart in, dan was hij helemaal vrolijk. En dat was echt alles voor hem.
0: Ja, hij heeft ook een kaart ooit eens van onze Judith gekregen, hè?
2: Die zit er ook bij, klopt.
0: Ja, hartstikke
2: mooi. En de Drenthe zit er ook bij.
0: Ja, hey, maar het is dus niet zo, want dat dacht ik in het begin, dat hij, want hij ging naar jouw feestavonden toe, dat hij die alle artiesten ook persoonlijk dan een handtekening liet zetten. Het ging dus ook wel op deze manier dat jij net vertelt, hè?
2: Dat ook, ja. Maar hij ging ook heel vaak, dus ik was zo'n beetje naar de feestavonden toe. Maar hij ging bijvoorbeeld ook naar theaters toe. En hij wist overal wel echt de handtekening ook te krijgen. Zoals bij GTST is een voorbeeld. Dat was wel heel erg leuk. Daar ging hij gewoon heen en dan kon hij gewoon met de hele cast gewoon op de foto. En dan ook de handtekeningen erbij. En hij was ook altijd heel goed voorbereid. Hij liet ze van tevoren altijd printen, zeg maar. In de hoop dat er dan een handtekening opkwam.
0: Oh, oké. Hij maakte al een kant-en-klare foto. En want dat was ook de passie, hè? Er moest echt een foto van diegene opstaan en dan de juiste handtekening erbij. Hoeveel had hij er dan? Of heb jij inmiddels?
2: Het zijn gewoon echt mappen vol. Je noemt het maar op. Uit Duitsland, Oostenrijk, Nederland. TV-sterren staan erbij. En dat was wat hij heel graag wou hebben, was Frans Bauer.
0: Ja.
2: En uiteindelijk is het me toch gelukt, via dat te regelen, dat ik toch een fotokaart kreeg van Frans Bauer met een handtekening erop.
0: Oh, wat mooi. Heeft Riekes dat nog meegemaakt?
2: Dat helaas niet, omdat het net, we zouden naar een theatervoorstelling gaan in Emmen. En dat is helaas niet meer van gekomen.
0: Nee.
2: Maar daarvoor konden we het ook niet meer redden, want het was bijna onmogelijk om een te krijgen ervan.
0: Ach, maar jij hebt hem nu.
2: Ik heb hem uiteindelijk wel.
0: Ja, en je kan nu niet zeggen hoeveel van die fotokaarten je ongeveer hebt.
2: Nee, dat zijn er echt heel veel.
0: En die pak je er af en toe ook bij en dan ga je erin bladeren?
2: precies. Dan ga ik wel eens kijken zo, of ik dubbel heb of zo. En dan, ik ruil ook weer met iemand anders dan. Ja. En zo gaan we dan kijken dat we die map vol krijgen. Maar ik zorg er wel altijd voor dat er wel nog de naam Riekes bij opkomt.
0: Oh, leuk. Dat is een mooi eerbetoon. Hey, en heb jij nou ook...
2: Ik vind het ook wel jammer dat er eigenlijk zo weinig mee gedaan wordt. Want eigenlijk zo'n passie zoals Riekes had, eigenlijk hebben we daarvoor veel te weinig ervoor gedaan. Ik vind eigenlijk dat moet je in ere houden, zulke dingen. Dat zeg maar iets gedaan wordt, zeg maar foto's gemaakt wordt, misschien ook van RTV Drenthe, dat jullie misschien een keer langskomen om toch iets moois ervan te gaan maken. Een soort, zo'n
0: portret ervan. Ja, ik ga dat doorgeven aan de redactie. Want dat is zeker het bekijken waard inderdaad. Hey, Emma, heb jij ook iemand op je lijstje staan waar je nu mee bezig bent, die je er heel graag tussen zou willen hebben?
2: Ja, er missen we nog wel heel wat. Bijvoorbeeld Gerard Joling, die mist.
0: Oké.
2: Okay. Of bijvoorbeeld René Vroger, die hebben we nog niet kunnen krijgen.
0: Ah, dat moet toch te doen zijn, ze Stephanie?
2: Ja, maar het is zo heel lastig. Je krijgt niet altijd antwoord. En er zit heel vaak een management achter.
0: Ja, en die houden alles een beetje af. Meer. Ja, dat is wel vervelend.
2: Ja.
0: Oké, okay, dus de eerste missie is Gerard Joling en René Vroger.
2: Precies. Ja, eigenlijk elke fotokaart maakt niet uit van wie die eigenlijk is. Maar als het maar van een bekende Nederlander is, dat maakt me al blij, zeg maar. Dan kom ik ook een stuk verder en dan kan ik toch met de verzameling verder gaan voor Riekes.
0: Leuk. Hey Stephanie, ik hoor hier ook wel enigszins een oproepje in. Als mensen dus een fotokaart hebben liggen, heb je daar sowieso belangstelling voor? Of zeg je nee, ik moet dat echt helemaal zelf hebben gedaan?
2: Ze mogen me dat ook wel toesturen. Dat mag ook altijd.
0: Top. Zal ik dat via RTV Drenthe laten lopen dan? Als mensen nu luisteren en denken, ik heb al wat voor Stephanie. Dat ze dan even contact opzoeken met onze balie. En zij jou een telefoonnummer dan doorgeven?
2: Dat zou helemaal geweldig zijn.
0: Oké. Okay. Hey, mocht jij Gerard Joning of René Vroger hebben, wil je me dat even laten weten?
2: En ik heb nog één ding trouwens, wat ik ook even wil vertellen.
0: Ja.
2: Ik wil nog wel even de kinderen van Riekes ook heel erg bedanken. En dan gaat het om Wilma en Richard.
0: Ja.
2: Die wil ik even heel erg bedanken, want die hebben mij heel erg geholpen dat de verzameling uiteindelijk ook hier is gekomen. En die luisteren nu ook gezellig mee.
0: Oh, dat vind ik inderdaad mooi. Oh, maar dat moet ook mooi zijn voor Wilma en Richard, toch?
2: Ja, ik denk dat ze ook wel heel blij zijn dat het nu op een goede plek is.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat is mooi dat het voortgezet wordt. Hey Stephanie, ik vond het heel fijn om je even gesproken te hebben hierover. Ik geef het even door aan de redactie ook. En mochten mensen nu luisteren en wat voor je hebben voor je verzameling, 0592-33-1188, geef het even door en dan brengen we jullie met elkaar in contact. Hey, dankjewel en succes met je zoektocht naar al die beroemdheden en hun foto's en handtekeningen. Dankjewel, Stephanie.
2: Super bedankt.
0: Doei.
2: Dankjewel.
1: Doei. In de hobbyhoek van Anouk. Bel of stuur een appje naar 0592 33 11 88.

real thing. And you to me are everything. Het is alweer bijna 3 uur. Nee, gaat zo verder. Met heel veel lekkere muziek in Studio Steenbergen. Veel plezier daarbij. Nog een fijne middag.

0: naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
0: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Pret voor de hele familie.
0: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. €1,49, dat is dan voordeel.
14: Radio Drenthe.
15: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: niet alleen een vaste klant qua muziek in dit radioprogramma. Hij is ook vaste luisteraar, wist je dat? Deze Tom Jones. Kijk, ik kan bewijzen.
1: Hello, beautiful people in Drenthe, the Netherlands. This is Tom Jones, and I just tuned into Radio Drenthe to listen to Studio Steenbergen with the biggest sex bomb I know, René Steenbergen.
0: Ja.
2: Studio Steenbergen.
3: 60s en 70s.
2: Met René Steenbergen.
0: Het station van de sterren, dat blijkt maar weer, hè? Tom Jones aan het begin van dit uurtje jaren 60 en 70 klassiekers met Help Yourself. 7:07 is het. Hartstikke fijn dat je er weer bij bent. Mooi dat je er weer bij bent. Je bent van harte welkom bij het 60s en 70s uurtje voor maandag de 10e augustus alweer. Met daarin in het komend uur onder andere klassiekers van Bob Dylan.
4: I want you. I want you. I want you.
0: En ook de Supremes.

Creedence Clearwater Revival en Lodi. En daarvoor nog Una Paloma Blanca van de George Baker Selection. Drie liedjes over drie. Dat betekent dat de deuren van ons oneindig archief weer wagenwijd openzwaaien. En daarin zie ik dat het vandaag in 1960 is dat na maanden van voorbereiding de filmopname van West Side Story beginnen. Ja, je zou kunnen zeggen een jaren 50 bewerking van het klassieke Romeo en Julia. De hoofdrollen worden vertolkt door onder andere Richard Brymer. Hij speelt Tony en Natalie Wood speelt Maria. Ze zingen trouwens niet zelf in West Side Story. Ze lenen daarvoor de zangstemmen van Jimmy Bryant en Mary Nixon.

0: Ja, een stukje West Side Story dit, hè. Nou, het wordt echt een klassieker, zowel de film als de soundtrack. En dan naar Nashville in Amerika, om precies te zijn. Daar neemt Brenda Lee op deze dag in 1966, exact 60 jaar geleden, de single Coming On Strong op.
1: Coming on strong. Coming on strong.
0: En het wordt met de nummer 11 notering een grote hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En later, in 1973, dan citeert onze Golden Earring dit liedje in hun eigen Radar Love.

knipoogje. En nog weer later zal Golden Earring-zanger Barry Hay deze Brenda Lee in levende lijve ontmoeten. En beide voelen zich erg vereerd. En dan naar een legendarisch album, Music from Big Pink. Dat is de eerste LP van de Canadese groep The Band. Die LP die komt op deze dag in 1968 binnen in de albumlijst van het Amerikaanse Billboard. Big Pink is de naam van het landhuis in West Sogerties in New York, waar de leden van de band hun intrek hebben genomen. En op die debuutplaats stond onder andere de hitsingle The Wait.

The Hostage komt op deze dag in 1974 binnen op nummer 20 in onze top 40... en zal uiteindelijk nog doorstijgen naar een hele knappe nummer 2. Nou, als we dan toch al in de hitnoteringen zitten... dan kan ik er ook alweer een oud top 40 blaadje bij halen. En dat is vandaag de lijst van 10 augustus 1973. En daaruit drie liedjes op een rij met zometeen het romantische zwijmenliedje Do You Love Me van Sherrod Dean. Daarvoor nog Mungo Jerry, deze keer niet met In The Summertime, maar met die andere grote hit. All Right, All Right, All Right. En eerst zijn hier The Carpenters en Yesterday Once More.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
5: Het is een half minuut over half vier, de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. 10 bewoners van woonvoorziening De Witte Valken in Bijlen moesten afgelopen nacht elders doorbrengen. De bewoners waren geëvacueerd vanwege een lekkende jerrycan met waterstofperoxide. Vanochtend keerden ze allemaal terug. Geert de Velde van Authentiek en Stadscafé bij Zon gaat met zijn team schoolontbijtjes maken voor 450 kinderen uit Assen. De ondernemer gaat daarvoor samenwerken met Werkplein Drentse A. En in Hogeveen stonden afgelopen nacht 2 auto's in brand in dezelfde straat, een uur na elkaar. Tegen 1 uur ging een auto in vlammen op aan de Tromstraat en een uurtje later was het opnieuw raak, 10 meter verderop. Meer nieuws kun je vinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan wordt het weer naar Hans Nienhuis.
6: Nadat de bewolking en een enkele lichte bui naar het oosten zijn weggetrokken, krijgt de zon deze middag steeds meer de ruimte. Maar ook de noordwestenwind krijgt dat en het is vanmiddag een graad of 22 tot maximaal 23. Ook vanavond resteren er nog wat wolken en het koelt vannacht af tot een graad of 8.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: van de vele klassiekers van Diana Ross en The Supremes, Where Did Our Love Go? Ook nog Olivia Newton-John en A Little More Love. En dit drietal trapte we af met Bob Dylan en I Want You.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, die voorpret voor die Drentse Doezend, onze eindejaarslijst, die begint hier eigenlijk al een heel klein beetje in de zomerperiode. Elke zaterdagmiddag in de zomerperiode hebben we namelijk het programma Het Beste van 5 jaar Drentse Doezend. Dat doet Jeffy Verdel. Die heeft het hele Drentse Doezend archief hier dan in de studio liggen. En daar haalt hij dan de opvallende zaken uit. En daar maakt hij dan een hartstikke leuk radioprogrammaatje van 2 uur. Zaterdagmiddag is dat tussen 12 en 2. Hartstikke leuk. Dat kunnen we natuurlijk ook wel een beetje betrekken op dit jaren 60 en 70 uurtje. Dat kan hartstikke makkelijk, want ik denk als je dat uitrekent, dat het hoogste percentage in de Drentse Doezend wel uit die 2 decennia komt. Lijkt me zo, durf ik wel met enige zekerheid te zeggen. Nou, het zijn er in elk geval genoeg. Dus ik haal er af en toe eens even eentje uit, die me dan opvalt. En waarvan ik het leuk vind om hem eens even te draaien. En misschien geldt dat dan alvast een beetje als inspiratie voor jouw stemlijstje, dat we later dit jaar natuurlijk weer nodig hebben. Vandaag muziek van Ramses Shaffi. Zing, vecht, huil, bid, lachwerk en bewonder. Een vaste waarde in onze Drentse Doezend. Want in 2022 was ik er al in te vinden op een keurige 309 notering. Het jaar daarna ging het zelfs nog ietsje beter, naar 245. Het jaar daarna, toen ging het een beetje de andere kant op. Toen gleed hij terug naar nummer 532. En de afgelopen editie, toen werd het helemaal een beetje kielen-kielen. Want toen gleed hij echt een beetje naar de onderste regionen. Toen stond Ramses Shaffi op 725. Hoe zal dat in de editie 2026 gaan? Dat horen we aan het eind van dit jaar. Maar misschien vind je het de moeite waard om dit alvast een beetje in je achterhoofd te houden. Ramses Shaffi dus. En zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
4: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: tijd werd eraan gespendeerd om dit helemaal te krijgen zoals ze het wilden hebben. De Beach Boys met Good Vibrations. En daarmee is het alweer 4:08 en tijd voor de jukebox. En daarvoor neem ik je vandaag mee terug naar deze dag in 1968. Want op die dag maken de Shadows bekend dat zij aan het eind van het jaar uit elkaar zullen gaan. Nou, de Shadows, voornamelijk bekend geworden als de begeleidingsgroep van Cliff Richard. Hè. 1958 zijn ze al opgericht, toen noemden ze zichzelf nog eerst de Drifters. Maar ja, als ze succes krijgen, dan lijkt het toch beter om hun naam te veranderen, omdat er in Amerika ook al een band is die ook de Drifters heet. Nou, het wordt dus de Shadows en hun eerste hit scoren ze in de zomer van 1960 met het instrumentale Apache. Dat ga ik je zo meteen helemaal laten horen. Dat haal ik uiteraard uit onze jukebox. Ja, en verder komen ze in 1975, dus nadat ze uit elkaar gegaan zijn, komen ze toch weer bij elkaar en doen ze voor Engeland mee aan het Eurovisie Songfestival met een liedje dat ergens ver weg ook wel een beetje iets van de Beach Boys weggeeft. Namelijk met deze, Let Me Be The One.
1: Oh, come on, let me be the one who's loving you tonight. Let me be the one who really holds you tight.
0: Ja, het zijn echt de Shadows dit. Het is trouwens de editie van het Songfestival dat gewonnen wordt door onze Teach-In met Dingedong. Nou, de Shadows worden tweede met dit liedje Let Me Be The One. En nog weer later, in de zomer van 1979, dan staan de Shadows 3 weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En dat doen ze met deze, Theme from the Deer Hunter. Ook wel een bekend instrumentaaltje in die tijd. Nou, over instrumentaaltjes gesproken. Ik zei net al, die hit waar het allemaal mee begon voor ze. Apache, die hoor je zometeen. Halen we die uit onze grote jukebox tevoorschijn. Maar eerst gaat de naald op de plaat voor dat liedje uit de tijd toen ze nog met Cliff Richard samenwerkte. Ik vond het wel toepasselijk op een dag als vandaag. Dit is Summer Holiday.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4:00.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borge Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
14: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving, met een kracht van 7,4, was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze. Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je.
1: Download de TuneIn-app en luister overal mee.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Studio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: het geluid van de Radio AN Heuze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
2: Vanochtend om 7:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
1: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
3: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
1: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
4: 12 hunebedden, 12 hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Ja hoor, het lukt wel. Ik ben er wel. Het is maandag 10 augustus alweer. 7:05. Ja, er ging even wat mis in de studio hier. Er stond een knopje niet helemaal goed, waardoor ik ineens Anneke Groenlo kreeg. Dat was niet de bedoeling, want mijn programma moest instarten. Dus vandaar, geeft helemaal niks hoor. Eén telefoontje en dan een knopje drukken naar Gerco. En dan gaan we gewoon lekker van start. Ik heb weer een lekker programma klaarstaan voor jullie vanavond. Ik betrap mij er wel een beetje op dat het voor me wel weer een hoop country is. Maar goed, ja, het is gewoon wat ik leuk vind. En, dus we gaan gewoon lekker naar luisteren. Nou ja, goed, laat weten als je erbij wil zijn. Of als je erbij bent, laat ik zo zeggen. Dus laat weten als je luistert. Vind ik leuk. Dat kan gewoon via app. Dat kan naar 0593. Sorry, 0592. En dan moet ik het wel even goed zeggen natuurlijk. Ik doe eerst even die andere. De 0651913280. Of de 0592... 70-30-30.

mooier geweest als ik andersom had gedaan. Ik had het beter eerst kunnen aankondigen. Maar goed, hij stond op autoplay. En ook dat, het is echt een beetje opstartprobleempjes, geloof ik, voor Gerco hier. Geeft helemaal niks. Maar ja, wat ik al zei, laat gewoon weten als je meeluistert. Dat deed ook Jacques uit Rolde. En Jacques wou dit verzoekje graag. Dus Martin met tijd komt en gaat voorbij. Dus deze moest ik eens draaien voor Jacques. Nou, wij gaan gauw door naar de volgende op mijn lijstje. En Lynn Anderson heb ik voor jullie klaarstaan. Rose Garden.

Lynn Anderson met Rose Garden. Nou, ik hoop dat jullie allemaal een lekker weekend hebben gehad. En ja, dat heb ik zeker gehad. Het was vrijdag hadden wij... In Bijlen hadden wij Bourgondisch Bijlen. Dat was best leuk, hoor. Dan heb je gewoon allemaal restaurantjes lokaal die dan een gerechtje maken. Het thema was dit keer Duitsland. Toen dacht ik van, ja, wat voor eten ga je erbij bedenken? Maar ik had eerst een leuk samen zijn met medewerkers van Omroep Maat... En dus ik was daar wel heel laat. Dus ik kon niet echt van het eten meegenieten in Bijlen. En zaterdag ben ik bij de Trekkerslab geweest in Hooghalen. Dat was voor mij voor de eerste keer. Nou woon ik 4 jaar in Hooghalen. Maar ja, het was altijd in de zomervakantie waar wij weg waren. Dus Trekkerslab. Ja, dat was ook wat, hoor. Wat een grote trekkers, joh. Ja. Hartstikke leuk om te zien. Beetje speedcross nog erbij. En natuurlijk gewoon... mega festijn daar met muziek in de tent. Was hartstikke leuk. Wij gaan gauw door naar ABBA met Take a Chance on Me. If you change your mind.

ABBA met Take a Chance on Me. Nou, even terugkomen op wat heb je van het weekend gedaan? Nou ja, ik zei het al, hè, daarna een leuke feestje gehad in de tent in Hooghalen. Een beetje jammer, Henk Wijngaard zou mee afgesloten worden. En dat vinden de jongelui echt allemaal tegenwoordig geweldig. Hè? Die zingen dan de hele allemaal mee. Maar Henk was ziek en werd vervangen door Django Wagner. Nou ja, goed, dat ging ook wel lekker hoor. Ja, gisteren was het natuurlijk wel heel mooi weer. Een beetje bootje varen was gisteren op het programma hartstikke leuk. Gelukkig vandaag weer een beetje frisser. Want er moeten heel veel mensen moeten toch weer een beetje aan het werk. Hè? Dus gelukkig was het vandaag weer een beetje frisser. Maar hou je hart vast. Einde deze week gaan we gewoon weer naar 33, 34. Wij gaan even naar Heather Morgan met 100 miles.

Simon en Garfunkel met Mrs. Robinson was dat. Ja, nou, we hadden het al even over het weer net. Gelukkig vandaag en morgen is het best wel lekker goed te doen. Mag ook wel, want ze zijn bij mij net even aan het straten. Er moest weer een beetje wat met van die oude waaltjes. Ik denk namelijk, nou, ik weet het redelijk zeker dat ik in de oudste boerderij van Drenthe woon. 1695, dus ja, dan kun je het niet even haarklinkers om de deur gooien. Dus bij mij moet daar natuurlijk van die oude waaltjes in. Nou ja, en die jongens van Tuinservice Drenthe, die jongens zitten in Assen, die zijn bij mij aan het straten. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet lekker als je dat met 30 graden moet doen. Dus dat gaat hartstikke goed. Morgen is het ook 21 graden. Ja, en dan gaan we toch wel weer een beetje meer de kant op van mijn weer, zeg maar. Woensdag 26, donderdag 32, vrijdag 34 graden. En dan lijkt het voorlopig wel even gebeurd te zijn met de hete dagen. Dan gaan we gewoon lekker naar een dikke 20, hè, waar de meeste Nederlanders van houden. Ja, dus... Bij mij zijn ze lekker aan straten en dat gaat hartstikke goed. Wij gaan lekker door naar Creedence Clearwater Revival met Cottonfields.

CCR met Cuttenfields was dat. En ja, met het mooie weer wat we eigenlijk de hele zomer hebben, dan moet je ook onmiddellijk denken aan muziek wat daarbij hoort. Ja, en dan kan het bijna niet anders, hè. The Beat Boys, Good Vibrations.

de Beat Boys met Good Vibrations. Ja, daar krijg je gewoon goede moed van, hè. Dan heb je voor mij gelijk weer mooi weer. En dat komt helemaal goed zo. Wij gaan naar de volgende. En Hannelore woont in Diever. En die woont daar met een instructeur van mij samen. Dat klinkt een beetje raar. Nee, ze zijn gewoon getrouwd natuurlijk. Maar ja, goed, ze wonen wel samen in één huis. Ja, maar goed, die is met Henry samen. Maar Hilde Vos wou zij wel graag horen. Dus Hannelore, Hilde Vos heb ik voor jou klaarstaan. En we gaan gewoon lekker. Ik ken het niet, maar ik heb het even een stukje voorgeluisterd. Wel leuk. Hilde Vos met Counting Stars.

Ja, John Denver was dat met Any Song. En ja, de volgende die ik klaar heb staan is het nummer van Billy Joe Spears. Vind ik ook wel weer een lekker nummer hoor. What I've Got in Mind, Billy Joe Spears. MUZIEK

Crystal Keel was dat met haar uitvoering van Neverending Song of Love. Ja, en het was best wel even zoeken, want ja, de meesten die zijn best wel een aantal keren al gecoverd, natuurlijk ook de andere mensen. Maar ik vond deze mooi van Crystal Keel. Dus vandaar, wij gaan door naar mijn volgende. En dat is een nummer van Glen Campbell met Rhinestone Cowboy.

Only the lonely. Ja, en wil je dan nog een verzoekje doen? Dat kan natuurlijk altijd. Hè? Je kunt gewoon een WhatsApp sturen naar het vast nummer 0592 70 30 30. Komt het gewoon op mijn schermpje hier als het goed is in de studio binnen. En, maar je kunt ook altijd bellen naar de studio als je een verzoekje wil doen. En als je denkt van nou, dit is wel muziek wat wel grappig is, maar ik heb nog een leukere. Gewoon doen. Wil je anders laten weten dat je meeluistert? Kun je gewoon altijd een berichtje sturen naar 0592 70 30 30. De volgende die ik voor jullie op mijn lijstje heb staan is Lobo met Me and You, A Dog Named Boo.

Me and You in the Dark Named Boo was dat met Lobo. En wij gaan naar de volgende. Charlie Ritz met The Most Beautiful Girl. Kan net even, hè, top voor 8 uur. Ik denk nog 2 nummertjes. Charlie Ritz.

The most beautiful girl in the world is Charlie Rich. Ik zei het al, we kunnen net eentje doen voor het nieuws van 8 uur. En dat wordt Neil Diamond met I Am, I Said.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smok en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Ja, deze blijft ook leuk. En 1978 was dat de Bellamy Brothers met If I Say, If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? En de volgende kent ook iedereen. Smokey met Living Next Door to Alice.

0: Alice.
1: Weet je wat ik altijd bij het nummer heb? Dan speel ik ervan, draai ik het nummer. Dan heb ik altijd, te wachten op hoe de piep is Alice. Maar daar zit natuurlijk normaal helemaal niet in het nummer. Maar ja, dat verwacht je dan toch wel op een of andere manier. Wij gaan lekker door naar The Hollies met He Ain't Heavy Is My Brother.

De Hollies was dit met die Ain't Happy He's My Brother. En dan, ja, de volgende is voor een lief vriendin van mij die in Bijlen woont. Anouk. Anouk, ik ga je zo dadelijk even bellen op terugweg. Maar deze draai ik voor jou. Fleetwood Mac met Don't Stop.

Fleetwood Mac was het met Don't Stop speciaal voor Anouk uit Bijlen. En ik heb best wel druk ineens met al die verzoekjes. Maar ja, ik vind dat leuk, want ik wil graag draaien wat jullie willen horen. En Henny uit Rolde, ja, die ken ik ook ergens van. Nee hoor, is gewoon mijn schoonmoeder. Henny, leuk dat je meeluistert. Jij wil graag een nummer horen van Shakin' Stevens met You Drive Me Crazy. Komt-ie aan voor jou.

Shaking Stevens met You Drive Me Crazy draaide ik voor Henny uit Rolde. En dan, dan moeten we niet op de fiets, want dat is te ver. We moeten even een auto stappen, denk ik, dan gaan wij door naar Eibergen. En voor de mensen die het niet weten, Eibergen ligt tussen Haaksbergen en Groenlo. En ben je echt, zeg maar, slecht in topo. Nou, zeg maar, richting Enschede, een beetje die kant op. En daar woont Erwin en Erwin zegt, ach, is het wel geschikt voor jouw programma? Ja, natuurlijk wel. Waarom niet? Ik draai alles wat jullie willen horen. Peter Koelewijn en zijn Rockets met Zolang de Motor Loopt.

Peter Koelewijn en de Rockets met Zolang de Motor Loopt. En heel stiekem is het dan gewoon alweer 8:55. Ik heb nog een dik half uur te gaan. En wij gaan luisteren naar Billy Ray Cyrus met H.C. Breaky Heart.

0: adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl.
1: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl. Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk. Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze, altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
0: Radio A.

Billy Ray Cyrus was dit. U luistert steeds naar Radio aan Hunze met Gerco op maandagavond. En ja, wil je nog een plaatje aanvragen? Wil je nog een verzoekje doen? Kan dat altijd. Hè? 0592 70 30 30. Kun je gewoon een WhatsApp bericht aan toesturen. 0592 70 30 30. Maar bellen kan ook. Wij gaan... Dat gaat erg hard ineens. We gaan naar Manfred Mann.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Dr. Hoek was uit met Better Love Next Time. En ja, de volgende past zeker wel weer lekker bij de zomer, hoor. En ook dat is echt wel weer, vind ik, een zomersnummertje. We gaan naar de Eagles met Tequila Sunrise.

Eagles met Tequila Sunrise was dat. Ja, en de volgende past ook zeker wel bij vandaag. The Little River Band met Home on Monday. En laten we het maandag zijn.

0: Ja, volgens mij kwam deze ooit uit, maar in de buurt van Sinterklaas. En ik denk, 68, 78, ik denk begin jaren 80 was dit. Ik weet nog dat ik in ieder geval op de middelbare school zat. En altijd als ik hem dus hoor, The Crazy Little Thing Called Love van Queen, moet ik altijd denken aan die grote stukken speculaas, van die speculaasbrokken. Dus daar had ik toen wat van, denk ik. En ik moet er altijd aan denken. Dus deze kwam vast rond Sinterklaas uit. Kan bijna niet anders. En wij gaan lekker door naar de volgende. Billy Idol met Money Money.
1: You wanna die?

Billy Ali, Idol met Moni Moni. Ik kan er net eentje doen voordat de tijd weer om is. En dan gaan we straks weer naar het nieuws. En wij gaan luisteren naar... moet ik wel even goed doen. Procol Harum met A Whiter Shade of Pale. Ik kan er net even voor het nieuws van 8 uur. En dan kun je daarna lekker luisteren naar het mooie programma van Luc. Eerst nog even Procol Harum, Whiter Shade of Pale.

0: bij.
1: Ja, het is alweer 9:02 en dus zit mijn uitzendtijd voor vanavond er weer op. Ja, ik vond het een topavond vanavond hoor. Ik vond het hartstikke leuk en ik hoop dat het voor jullie ook zo voelt.

Ja, dus nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Jullie kunnen dadelijk lekker luisteren naar het programma van Luc Coolroom. En ja, dank jullie wel voor de verzoekjes, want die waren echt ja, wel lekker fors vanavond. Hartstikke leuk. En over 2 weken mag ik weer. Luc, mag ik weer over 2 weken? Oh, hij moet wel lang nadenken. Oké. Okay. Nou, voor later vanavond lekker slapen. Morgen zeer gezond erop. Bye bye.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. De justitie wordt hier de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
1: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in die finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Het is tijd voor blues en jazz op Radio A en Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

Goedenavond. Welkom bij Cool Room. Het programma waar blues, soul, roots muziek samenkomen. En het allemaal hier bij Radio A en Hunze. Mijn naam is Luc en ik neem je het komende uur mee langs pure gitaren, muzikale verhalen. En die verhalen, daar sta jij voor open om ze toe te laten. Verhalen om je te kunnen raken. En wij begonnen met Desolation. Dat was de titelsong van het debuutalbum Desolation uit 1966 van QB and the Blizzards. En als je Desolation rechtstreeks vertaalt, dan staat er verwoesting. En als ik dat misschien hoor zingen, dan is er iets met hem aan de hand geweest in die periode. En dat kwam allemaal uit het nummer wat werd ontvangen als ja, blues, als waardevolle muziek toen in die tijd. En het album Desolation wordt opnieuw, is die te koop met een aantal toevoegingen van singles van QB. En dan moet je eventjes naar het museum in, natuurlijk in Groenland. Maar we gaan nu eerst naar een gitarist die de oude bluesmeesters eert en hun nalatenschap met veel respect voortzet. Dat is Johnny Bergen. Hij behoort tot de nieuwe generatie Amerikaanse bluesmuzikanten die de klassieke Chicago blues niet alleen bestudeerden, maar ook daadwerkelijk beleefden. Dus het ook zelf ook voelde. Hij speelde jarenlang in de clubs in Chicago met veteranen als Till Drager, Pine Top Perkins, Sim Lee en hij leerde het vak rechtstreeks uit de bron, zeg maar. Dat hoor je ook weer terug in zijn spel. Burgundy kiest er niet voor een overdreven effecten of technische hoogstandjes, maar voor de rauwe, eerlijke muziek en voor de eerlijke blues met een heerlijke groove en een gitaar die precies dat nodig heeft wat je wil horen. Hij nam Smoke and Mirrors. Dat gaat over schijn en werkelijkheid. Over illusie die we onszelf of anderen soms voorhouden. En hoe de waarheid uiteindelijk altijd boven water komt drijven. Muzikaal is het een krachtige mix van traditionele Chicago blues en een moderne frisse aanpak met een ontspannen shuffle. Smaakvol gitaarwerk en heerlijke blues traditie die voortgezet wordt door Johnny Bergen. Hier komt het nummer Smoke and Mirrors.

Johnny Birkin met de nummer Smoke and Mirrors. En als ik dat zo luister in de tekst, dan zegt hij van dat je op de cover staat van het blad, dat is, nou ja, dat is tot daar aan toe. Dan val je op, zeg maar. Maar het gaat er natuurlijk om hoe er binnenin dat blad over je geschreven wordt. Dus dat is eigenlijk een beetje kort het verhaal van Smoke and Mirrors. Leuk om dat er zo eventjes tussenuit te halen. Maar we blijven nog even in de wereld van de hedendaagse blues. Met een muzikant die traditie en gevoel prachtig weet te combineren. Dat is namelijk Roy Lee Jones. Met zijn warme stem, doorleefde gitaarspel en de flinke dosis soul brengt Roy Lee Jones een stijl die diep geworteld is in de blues. Maar ook ruimte laat voor invloeden uit de rhythm and blues, Americana. Zijn muziek draait niet alleen om techniek, maar vooral ook om emotie. Het vertellen van een verhaal, het neerzetten van de sfeer en de luisteraars meenemen van dat moment dat hij speelt, dat hij gehoord wordt, zeg maar. Dus zometeen moet je goed opletten of je meegenomen wordt in dat moment. Het nummer Tonight is daar een mooi voorbeeld van. Een sfeervolle blues waarin verlangen, herinnering en het gevoel van bijzondere avonden samenkomen. Met een ontspannen groove en een oprechte uitvoering laat Roy Lee Jones horen waarom de blues nog altijd mensen weet te raken. Ja, ik zei het al, het is tonight, het is maandag en het is avond. We gaan luisteren naar Roy Lee Jones.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Ja, je luistert naar het programma Cool Room. Heerlijk nummer was het toch van Roy Lee Jones. Ik zei net iets heel anders, maar dit is de daadwerkelijke naam van deze meneer. Met het nummer Tonight. En dat staat allemaal op een album. En dat album dat heet Devils in the Whiskey. Goed, Bluesbert, ik kreeg weer een mailtje van jou binnen waar weer een aantal artiesten op stonden. En daar heb ik vanavond één van uitgekozen om daar wat aandacht aan te besteden. Dus ik hoop dat je dit leuk vindt. En ik hoop ook dat ik de goede nummers dan heb uitgezocht voor jou. En natuurlijk voor al het publiek. En zo simpel is het ook nog eens een keer. We gaan naar Frankrijk voor een band die de blues een heel eigen gezicht geeft. Lee O'Neill Blues Gang. Dat is rond zangeres en gitarist Lee O'Neill Brain. En soms moet je even hoesten. Ja, dat is zo werkt het. De band die brengt een mix van blues, rock, soul en de roots. Met muziek die niet alleen stevig klinkt, maar ook ruimte laat voor het gevoel van jou. Voor jouw gevoel, voor jouw idee en voor jouw verhaal dat je niet eruit kunt halen. In de komende drie nummers horen we verschillende kanten van hun muziek. We beginnen met het nummer As If It Was Enough. Dat is een nummer over dat gevoel dat iets nodig, dat iets nooit helemaal genoeg is. Hoe hard je het ook probeert, hoe hard je er ook voor werkt, dus altijd blijft het, ja, ben je wel tevreden. Je probeert ook om tevreden te zijn. Maar lukt dat er wel bij alles wat je gedaan hebt? Daar gaat dit nummer over. Daarna gaan we terug naar vroeger met When You Were A Child. En daar bedoel ik mee, als je naar vroeger gaat, dan ga je naar je childhood. Een song die herinneringen oproept aan de tijd waarin je het leven nog eenvoudig keek en eenvoudig leek. En de wereld nog vol mogelijkheden zat die je nu waarschijnlijk minder ziet en er misschien nog wel zijn. Misschien kun je het eruit halen vanavond. En we sluiten af met Remember. Dat is een nummer die eigenlijk alles zegt. Herinneringen. Herinner jij je wat belangrijk voor je is geweest? Waar je vandaan komt, waar je vandaag zou willen zijn? Heb je dat ooit bedacht? Dat de mensen die momenten soms, misschien zijn de momenten nog wel waar je aan terugdenkt, dat je denkt van misschien kan ik de weg nog corrigeren. Misschien kan ik nog een kant op. Want onderweg moet je zijn naar alles. Maar herinneringen zijn altijd goed om even bij stil te staan en om daar weer energie uit te halen. We gaan dus luisteren naar die mooie band uit Frankrijk, Lee O'Neill Blues Gang, met As If That Was All, When You Were A Child, and Remember.

En dan is het ineens is het afgelopen. Gewoon zo'n slotakkoord, bam, klets, heerlijk. Dat is tenminste een muziek en tot aan het einde spelen. Prima, Blues Bert, dankjewel voor deze band. De Lee O'Neill Blues Gang uit Frankrijk. Met drie nummers die ik voor je heb uitgekozen. As If It Was Enough. And When You Were A Child and Remember. Gewoon allemaal staat het op het album This Is Us. Alhoewel, ja, dit zijn wij, om zomaar even vrij te vertalen, toch? Goed, Blues Bert, dankjewel. Ik zie graag de volgende mengeling van muzikanten of band weer tegemoet. En maak ik daar weer een heerlijke, lekkere keuze in. Goed, dankjewel. Even kijken, sommige muzikanten die weten de ziel van de blues op een bijzondere manier levend te houden. Een van die artiesten is Zac Harmon. Dat is een Amerikaanse gitarist, zanger, songwriter uit Mississippi. Hij groeide op met de klanken van de traditionele blues, maar ontwikkelde door de jaren heen zijn eigen herkenbare stijl. Met zijn warme stem, smaakvolle gitaarspel en een flinke dosis soul weet Zac Harmon de klassieke blues te verbinden met de invloeden uit de gospel, de funk en ook de rhythm and blues. Zijn muziek gaat altijd over gevoel en verhalen. Geen blues om alleen naar te luisteren, maar ook muziek om te beleven, om binnen te laten komen, zoals dat dan zo heerlijk heet. De muziek en het nummer wat we gaan horen is Long As I Got My Guitar. Dat is daar een prachtig voorbeeld van het beleven van die muziek. Een ode aan de kracht van de muziek en aan het instrument dat voor vele bluesmuzikanten een trouwe metgezel is. Ja, daar slapen ze mee soms. Zolang de gitaar er is, blijft er ook een stem. Blijft er hoop en blijft er blues. Geniet van deze heerlijke mix van soul, blues en vakmanschap. Ga luisteren naar Zac Harmon met het nummer Long As I Got My Guitar. En het album waar het op staat is gelijknamig. Hier komt hij, Zac Harmon.

En deze vierden we dan gewoon eventjes even lekker uit, zeg maar. Toch? Lekker. Goed. Zack Harmon met Long As I Got My Guitar. Dus hij is, hij zegt ook, ik heb niks te verliezen. Ik hou van mijn gitaar. Ik ben mijn gitaar. Ik doe alles met mijn gitaar. En de gitaar is de behoefte om alles mee te delen. Dus, en ook de muziek. Heerlijk, dit soort nummers. Om eventjes terug te komen bij het begin waar het allemaal om begon in de muziek. Ik neem je nu mee naar de diepe delta van de moderne blues. Een artiest die traditie en vernieuwing moeiteloos met elkaar verbindt. Chris Thomas King. Geboren in Baton Rouge in Louisiana. Hij groeide op met de blues en dat stroomde in zijn bloed en ontwikkelde hij een geheel eigen stijl waarin Delta Blues, Soul en de hedendaagse invloeden allemaal samenkomen. Hij maakt daar een mooie mix van in zijn muziek. Het nummer dat je zo gaat horen, dat is Have You Ever Loved a Woman? Een klassieker die oorspronkelijk werd geschreven door Billy Miles. En het was in 1960 werd het wereldberoemd gemaakt door de blueslegende Freddie King. Het is een intens verhaal over verboden liefde, verlangen en pijn van gevoelens die je eigenlijk niet kunt volgen. Dat doet pijn. Chris Thomas King geeft dit bijzondere bluesverhaal een eigen, sfeervolle interpretatie, vol emotie en respect voor de rijke geschiedenis van het genre. Hier komt hij. Chris Thomas King. Have you ever loved a woman?

0: Chris Thomas King, Have You Ever Loved a Woman? Wat een mooie uitvoering van dit nummer. Uit de jaren 60 van de vorige eeuw ook al een hit onder de King zelfs. En nu weer een King die dit opnieuw nieuwe leven inblaast. En het staat allemaal op het album Big Grey Sky. Goed, soms zegt een stem meer dan 1000 woorden. Dat is precies wat zangeres Liz Lennon weet te doen. Met haar warme, doorleefde stem brengt ze blues zoals die bedoeld is. Eerlijk, gevoelig en recht uit het hart. Het nummer dat we zometeen gaan horen draagt de titel Lonely. Een lied over eenzaamheid, gemis en de zoektocht naar verbinding. Een thema dat iedereen op zijn of haar eigen manier wel eens heeft ervaren. Liz Lennon die weet die gevoelens op een indrukwekkende manier tot verhalen naar de muziek. Zonder overdrijven, maar met een oprechte emotie en een prachtige blues soul uitstraling. Luister naar de tekst, voel de muziek en laat u meenemen door de bijzondere klanken van een artiest die nog steeds meer bluesliefhebbers weet te raken. Here we go. Dit staat ook op een album natuurlijk en het album is Runs Good. Hier is Liz Lennon. Lennon met een O aan het eind. Met Lonely.
1: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen.

Zo, ik vind het, muziekje even een beetje weg, want ja, het is bijna 10 uur en om 10 uur stop ik ermee. Dan is het eerste uur is voorbij en ook het laatste uur voor vandaag is voorbij. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor het luisteren naar mijn programma. En volgende week ben ik gewoon weer van de partij, maar dan op een ander tijdstip. Gewoon van 8 tot 10 uur. En voor nu wens ik je allemaal een hele fijne week en tot de volgende.

0: ich jetzt steh. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
4: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
3: Met 20,73 meter stootte ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

denk ik, wat is er nog over van mij? Ik gaf mijn ziel en zaligheid, met in mijn hoofd, ik word rijk. Mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Ik kon alleen maar groter worden. Ik heb nog een paar echte vrienden, weet niet waar de rest is. Ik kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3de keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2de werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Heren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinne van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Heumse.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten.